0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is steeds meer hoop dat er een oplossing wordt gevonden tussen werkgevers en de vakbonden over de sociale zekerheid, zeggen ingewijden tegen de Telegraaf. Ze zouden achter de schermen samen bezig zijn met een alternatief plan om het kabinet te overtuigen miljarden bezuinigingen van tafel te vegen. Een polderdeal noemen ze het. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Zeker als ze Amerika niet helpen in het Midden-Oosten. FM'ke Broeders Bol moest eraan wennen om op de estafette maar 400 meter te rennen in plaats van de 800 meter waar ze tegenwoordig op actief is. Ze won met de estafette vrouwen Europees goud op de 4x400 meter. Het stokje overgeven, het lopen met de meiden en het winnen van goud voelde als vanouds, zei ze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Er zijn geen gewonden, er was niemand aanwezig in de woning. Nederlandse bedrijven lopen binnen door de onterecht geïnde importtarieven van president Trump, meldt het AD. De 10 grootste bedrijven, zoals Philips, Heineken en Ahold Delhaize, krijgen bij elkaar ongeveer 1 miljard aan heffingen terug. Een opsteker voor de Nederlandse economie, zeggen experts. En het leger van Zuid-Korea is begonnen met een militaire oefening samen met de Amerikanen. Dat is opmerkelijk, want een paar uur geleden kondigde president Trump toch aan de oefeningen terug te willen schroeven. Trump vindt dat Noord-Korea geen vlieg kwaad doet en Zuid-Korea wil Amerika ook niet helpen in Iran. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jaar na de actie Wij eisen de nacht op, waarin aandacht werd gevraagd voor de veiligheid van vrouwen op straat, is er nog weinig veranderd, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich 's nachts onveilig. In een even grote groep is wel eens geïntimideerd. De actie ontstond na de moord op de 17-jarige Lisa. De NS gaat volgende maand bijna 170 extra treinstellen inzetten om de drukte in september tegen te gaan, meldt het Parool. September is de drukste maand van het jaar. De NS neemt ook andere maatregelen. Zo worden sommige treinen langer of juist korter en worden reizigers verleid om een trein eerder of later te nemen als die rustiger is. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. En het duurt nog tot vrijdag tot de Formule 1 in Zandvoort losbarst, maar de eerste racefans zijn er al aangekomen, ziet Hart van Nederland. Ze komen bij het circuit kijken hoe de tribunes worden opgebouwd en de vrachtwagens van de raceteams aankomen. Dit jaar is het laatste jaar dat het Formule 1-circus in Nederland neerstrijkt. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door, al kan er af en toe ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. 8 op de 10 jonge vrouwen kregen het afgelopen jaar te maken met intimidatie, meldt 1 Vandaag. Een jaar geleden werd de actie Wij eisen de nacht op gelanceerd om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen op straat na de moord op de 17-jarige Lisa. Wel zijn jonge mannen zich bewuster geworden van de onveiligheid van vrouwen. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Een explosie bij een woning in Zaandam heeft voor een ravage gezorgd. Door de knal werd de complete achtergevel uit het pand geslagen. Er brak brand uit en de straat ligt vol met puin en glas. Niet alle buren kunnen terug naar huis, voor hen is opvang geregeld. En Nederland heeft de succesvolste EK-atletiek ooit achter de rug. Op de slotavond wonnen de estafette vrouwen goud op de 4x400 meter. De mannen pakten op datzelfde onderdeel het brons. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met 14 medailles. 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons. Het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt en op veel plekken kan het wat regenen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon door. Maar kan er ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog altijd worden veel jonge vrouwen lastiggevallen op straat, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maken wel eens iets intimiderends mee, zoals een aanraking of een vervelende opmerking. Om vrouwen veilig thuis te laten komen, begon een jaar terug de actie Wij eisen de nacht op. Aanleiding was de moord op Lisa van 17. Door de grote bosbrand bij natuurgebied Hoge Venen in België moeten ook mensen bij de grens in Duitsland evacueren. In delen van het stadje Monschau moesten tientallen mensen hun huis uit. De brand in België wordt groter en door de veranderlijke wind is het verloop onvoorspelbaar. De zomervakantie loopt op zijn eind en dus wordt het ook in de trein weer drukker. Daarom zet NS volgende maand bijna 170 treinstellen extra in, schrijft het Parool. Treinen worden ook langer of juist korter en reizigers worden verleid om een eerdere of latere trein te pakken als die minder vol zit. En Nederland komt met 14 medailles thuis na het EK atletiek in Birmingham. Op de slotavond pakt de estafette vrouwen met onder andere Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver de 5e gouden plak op de 4x400 meter. En werden zo voor de 3e keer op rij Europees kampioen. Nog niet eerder waren de Nederlandse atleten zo succesvol op een EK. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken bewolkt met wat regen. Daarna breekt de zon door, het eerst in het westen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANWB Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Het is Jonas Blue en The Edge of Desire op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Welkom. Twente wordt wakker.
0: Het is 17 augustus. Het voelt nog als vakantie, maar voor sommigen is de bouwvak voorbij en moeten ze weer aan de bak. Dat was de vorige week al. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Hoe dan ook, succes en het regent. Dat is mooi, hè? En het is 11 over 7, die hadden we nog niet genoemd. En vandaag op deze dag het laatste deel van Woodstock in 1969. Het is dan 17 augustus.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Er was vroeg een aanrijding op de weg, Vrenstorvenweg, later op Brekkelenkamp. Tenminste, een aanrijding, eenzijdig ongeval. Daar is een auto in de sloot beland. Vanwege de hulpverlening was de Vrenstorvenweg tijdelijk afgesloten. Hoe het met de persoon is tot op heden nog niet bekend. Lees het na op 120.nl. En Rijkswaterstaat begint vandaag met onderhoudswerkzaamheden aan de N36. De werkzaamheden duren in totaal 3 nachten. En dan is de N36 volledig afgesloten. Houd daar voor rekening mee. Een grote brand gisteren in Bentelo bij een partyservicebedrijf en slagerij. Kwam veel rook vrij. En een groot deel van de Twentse brandweer moest daar meehelpen met het blussen. Uiteindelijk was het vuur snel onder controle. Dan is er gevoetbald afgelopen weekend. Punten voor FC Twente werd 3-1 tegen PEC Zwolle. En ook punten voor Heracles Almelo werd 3-2 tegen FC Den Bosch. Beste mensen, wees welkom. Dit is Twente.

0: Guetta en Gabriella hier op de Twentse Radio op deze maandag. De scholen zijn in ieder geval wel weer begonnen. Tenminste, de basisscholen gaan weer beginnen. Sterkt allemaal. Het is even weer zo'n switchen na 6 weken vakantie. Het is wat. En dan regent het ook nog buiten. Dat is alleen maar goed voor de tuin. Temperatuur vandaag 1 graad of 20. Daar moeten we het mee doen.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 17 augustus en vandaag op deze dag in 2017 op de Ramblas in Barcelona rijdt de Marokkaanse Spanjaard Younes Abu Gabu Gib. Nou ja, in ieder geval een hele moeilijke naam. 22 jaar met een bestelbus opzettelijk voetgangers aan. Het was een groot drama al daar op de Ramblas. De aanslag kostte uiteindelijk aan 16 mensen het leven. Zeker 120 gewonden daar op deze dag in 2017. Dan in 2008 zwemmen Michael Phelps. Die wint 8 keer goud op de Olympische Spelen. Hiermee verbreekt hij het record van zijn landgenoot, de Amerikaan Mark Spitz. Gebeurde in 2008 op deze dag. Dan 1998, de Amerikaanse president Bill Clinton herroept eerdere ontkenningen en geeft tegenover een grand jury toe dat hij toch een ongepaste relatie heeft gehad met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky. Dat deed hij, die bekentenis op deze dag in 1998. Dan 1992, Ameland wordt opgeschrikt door een windhoos en camping Duinoord nabij Nes wordt getroffen en een 59-jarige vrouw uit Leeuwarden komt om het leven. In 1972 viel er bij nog zwaardere windstoten ook op Ameland doden. Het waren er toen 4. Dit gebeurde in 1992. Dan 1982, productie van de eerste cd ter wereld door het Philips-onderdeel Polygram. En even kijken, als eerste oppervlakteschip bereikt een Russische nucleaire ijsbreker de Noordpool. Het gebeurde in 1977. En dan worden er vondsten gedaan in het Duitse Meld. Archeologische vondsten in 1970 gebeurde dat op deze dag. De hellebaarden van Metz of Mels werden daar gevonden. En de laatste dag van Woodstock op deze dag. 3 Days of Peace and Music. Het is 1969 op deze dag dat dat gebeurde. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag. In 1991, 17 augustus, staat boven het gedrukte exemplaar week nummer 33. En de binnenkomers als volgt. 36, I Say Yeah van Seggy en Orlena Johnson. Op 34, Wild Places van Duncan Brown, opnieuw uitgebracht. Summertime van DJ Jesse Jeff komt binnen op nummer 32. En Eenmaal in Je Leven van de Koos Albers is te binnenkomen op 30. Oogst nieuw binnenkomen, Bond the Bass, Winter in July op nummer 23. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 37.
2: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
3: Look out.

0: will people say?
1: Liza, Liza en Cool Jam en Let the Beat Hit Him. Uiteindelijk wordt het nummer 35 en staat 3 weken in de top 40. En kwam op deze dag binnen in 1991 op nummer 37. Dan de top 3, Driver Seat van Sniffin' the Tears op 3. Op 2, Now That We Found Love van Heavy D and the Boys. En op nummer 1 blijft staan, I Do Anything For You van Bryan Adams. De nummer 1 van 17 augustus 1991.

0: Alex Warren, passenger hier op Twente FM. Nou, voetbal zat wel goed voor Twente de afgelopen, het afgelopen weekend. Heracles won vrijdagavond al van Den Bosch met 3-2. Nou, vasthouden zou ik zeggen. En SV Twente won gistermiddag met 3-1 van PEC Zwolle. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Zoveel mogelijk punten nu al. Altijd belangrijk. Straks gaan we het hebben over popcorn Wies. Want dat zoekt mannen. We gaan het hebben over het NK buikglijden. We gaan nog even terugkijken op Breugel. En we gaan ook naar Aris aftraptoernooi.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
6: Dag Michiel.
5: Ondanks dat er meer aandacht is voor hun veiligheid op straat, maken veel jonge vrouwen toch nog vervelende dingen mee, zoals een ongevraagde aanraking. Het overkwam afgelopen jaar 8 op de 10 jonge vrouwen, meldt 1 Vandaag. In Zaandam is vannacht een explosie geweest in een appartement. De klap was zo heftig dat de achtergevel werd weggeblazen. De straat ligt vol glas en is daarom nog dicht. Een aantal omwonenden moest weg. En de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich niet meer uit naar de grens met Duitsland. Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van boven. Volgens Belgische media regent het pijpen stelen.
0: Dankjewel, Michiel. We gaan naar Rutger. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zat al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen". Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.
0: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Stroehoevelaken staat er weer. 6 minuten over 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer richting het westen. Dan de A35, Almelo-West richting Wierde-West. Ook weer terug, 4 minuten over 2 kilometer langzaam rijdt het stilstaand verkeer. De N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierde-West. Voor Wierde-West 9 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan hebben we de N36 Adorp richting Wierden. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Is het met de controles? Nou goed, er wordt niet gemeld. Wil niet zeggen dat ze er niet staan. Houd even in de gaten. Aldus blitzmeister.nl.

Of wat gaan doen in Nederland, weet ik niet. Maar het is een hit in Frankrijk. Een samenwerking tussen Toffler en Stromae. Jazeker. Des Fleurs heet het. Nou, bij deze zeg, het regent buiten. Dat is goed voor de tuin. Heerlijk, beste mensen. Maar dat duurt maar tot het begin van de middag. Dan is de regen alweer weg. Ook prima. Vandaag af en toe zon met later ook weer een regenbui. Het is een noordwestenwind en de aangevoerde lucht is koel met maximaal 20 graden. Dat is ook geen probleem, lijkt me zo. Straks gaan we het hebben over het zingen. Vooral om mannen aan het zingen te krijgen. Verder gaan we naar het NK Buikglijden. Hoe is dat geweest afgelopen weekend? We gaan nog naar Brugge, naar Sandra Tito. Hoe is het geweest afgelopen weekend? En Harm-Jan Verder, de wethouder Ed Enschede, hebben we ook. Die gaat vertellen over een opening van een soort van sportveldje. Nou, details later in de show. Een Aries aftraptoernooi gaat deze week van start in Hengelo. De voetbalclubs gaan weer tegen elkaar ballen. Details allemaal hier op Twente FM. En straks een greep bij de verjaardagslijst.

0: De Prik en Lilywood en Robin Schulz.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een grip bij de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Robert De Niro's. Huisweting. Is 83 geworden, de acteur. Gefeliciteerd. Bartel Braat, acteur in Nederland. Goede tijden, slechte tijden wordt 76. En Kevin Rowland van Dexys Midnight Runners wordt 63. Dan hebben we Belinda Carlisle, de zangeres, wordt 68. En Sean Penn, de acteur, 66. Kennen we Maria McKee nog, zangeres, wordt 62. En Jim Curry, de oud tennisspeler uit Amerika, wordt 56. En Lee Marlin is zangeres uit Noorwegen. Sitting Down Here, zong ze ooit, is 46 geworden. Gefeliciteerd. En 80 is Hans van den Berg.

0: de Cigara. En Cigara gaat het over Melody hier op Twente FM. Dat is een vrouwenstem. En ja, men zoekt een mannenstem. Mannenmeezingavond gaat er aan zitten te komen. Het is op 9 september, dus dat kun je vast aankruisen in de agenda. Popcorn Wies doet dat met dubbelzet. Michel Wensing, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, is zo slecht gesteld met de mannen qua zingen?
1: Nou, de mannen die hier zijn, die kunnen heel goed zingen. Maar ja, dat is niet genoeg om tegen al die vrouwen op te kunnen, zeg maar. Dus de verhouding is een beetje zoek. We zijn met 4 mannen en ons koor bestaat uit meer dan 50 leden. Dus reken maar uit.
0: Ja, dan slaat hij wel door, verkeerd door de weegschaal, wat dat betreft.
1: Nou ja, goed, we doen ons best om er bovenuit te komen.
0: Oh, dat wel. Lukt dat?
1: Ja, zeker. Nou ja, we horen best wel goede commentaren van mensen die ons wat vaker horen. En dat we best wel goed zingen. Dat wij, als we op festivals komen en er wordt gezongen, dat wij toch wel meestal de positieve verrassing zijn van alle koren die ze daar horen. Dus we doen het wel goed, maar we willen nog beter worden eigenlijk.
0: Ja, wat doet Popcorn Wies? Met dubbel Z zeg ik ook steeds. Kunnen mensen het even nakijken op de website. Maar hoe dan ook, wat doen jullie precies?
1: Wat wij doen, wij repeteren elke woensdagavond en wij zingen liedjes uit een heel breed repertoire. Eigenlijk alles wat zo'n beetje in de top 2000 voorkomt, met een enkel uitstapje naar, een keer country, een keer Nederlandstalig. Wij zijn het energieke amateurpopkoor uit Wieren. En wij hebben leeftijden variërend van 25 tot zeg 70, 75. En we komen ook niet alleen uit Wieren, de leden, maar eigenlijk ook uit alle plaatsen om Wieren heen. Almelo, Enter, Vriezenveen, Nijverdal. Dus
0: het breed, is eigenlijk breed georiënteerd. Ja, precies.
1: Breed georiënteerd, ja, absoluut. Absoluut. Ja.
0: Ik heb het vermoeden, en dat weet ik ook wel een beetje, dat niet alleen Popcorn Wies probleem heeft met, een probleem is het een groot woord, maar dat het een beetje achterblijft met de mannen. Waar ligt dat aan, Michel? Geen tijd of net die stap niet durven te nemen, of hoe zit dat?
1: Nou, ik denk dat het een combinatie is van misschien geen tijd en maar ze weten ook gewoon niet hoe leuk het is, zeg maar eigenlijk. Hoe leuk het is om samen te zingen. Misschien dat die eerste stap dan een beetje te groot is. En ik denk dat als je gewoon een keer bij zo'n koor komt kijken en je ziet hoe leuk en gezellig het is, want het is ook, zingen maakt je blij. En zeker als je dat met meerdere mensen tegelijk doet, bedoel, daar heb je veel meer plezier van dan wanneer je het alleen onder de douche doet, bijvoorbeeld.
0: Ja. Er bestaan ook heel veel talenten. Onder de douche hebben we heel veel talenten, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker.
0: Zeg, kijken we alvast vooruit. Het duurt nog even, alhoewel 9 september zit er ook zo aan te komen. Wat gaat er precies gebeuren?
1: We nemen al mensen mee. Mensen die van ons koor, die al leden of mensen, mannen kennen waarvan we denken die kunnen komen. Die nemen mensen mee. En de mensen worden verwelkomd door een ontvangstcomité. Eerst worden een paar liedjes gezongen door het koor zelf. En vervolgens kunnen de mannen mee gaan zingen door tussen de koorleden te gaan staan en zelf een deuntje mee te zingen. We hebben ook juist het repertoire een beetje gericht op iets wat voor mannen interessant zou zijn. Dus bijvoorbeeld ook een Bon Jovi zit erin. Guns N' Roses, die nummers zingen we ook. Dus dat zingen we ook. En er zijn 2 gratis consumpties voor degenen die komen. En na afloop kun je nog even napraten. Dan wordt er nog geborreld. Want dat is ook een leuke aanwies. Dat doen we elke 2 weken. Dan is er na de repetitie borrelen nog eventjes gezellig na. Dus het wordt een hele gezellige avond op 9 september.
0: Goed zo. 9 september staat allemaal op Popcorn Wies met dubbelz.nl. Dat komt zo meteen ook op twentefm.nl te staan. Even kijken. Weet je, we bellen voor de tijd. Die maandag of zo bellen we nog een keer. Dus even onthouden dat we nog even wat extra aandacht schenken aan jullie prachtig idee om toch wel die mannen naar de harmonie in Wieren te krijgen. Want dat zingen jullie, hè, in gebouwharmonie.
1: Ja, dat is tegenover de Action in Wieren. Dat kennen de meesten wel, denk ik.
0: Goed zo. Nogmaals, Michel, we bellen dan weer. Succes alvast met de voorbereiding van de mannenmeezingavond bij Wies. En een goede maandag toegewenst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Hoi Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: Hou je huis cool, Knippers Zonwering heeft een heleboel.
8: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
7: Hou je huis cool, Knippers Zonwering.
8: De schaduwmakers uit het oosten.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Of het nou gaat om een vervelende opmerking of een ongevraagde aanraking, 8 op de 10 jonge vrouwen hebben afgelopen jaar iets intimiderends meegemaakt op straat. Ook zouden veel onveilige plekken nog niet zijn aangepakt. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag, bijna een jaar nadat Lisa van 17 onderweg naar huis werd vermoord. In Zaandam is een appartement verwoest door een explosie. Die veroorzaakte een brand, maar die was snel uit. Wel werd door de zware klap de achtergevel van het huis weggeblazen. Omdat de straat vol scherven en puin ligt, is die nog dicht. Een aantal omwonenden moesten hun huis uit, zij zijn in de buurt opgevangen. Voor de kust van Zuid-Frankrijk zijn gisteravond 2 boten op elkaar gebotst en daarbij zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. 3 zijn er slecht aan toe. In totaal zaten er 21 mensen in de 2 rubberboten. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Er zou nog 1 iemand worden vermist. En goed nieuws over de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is nog niet onder controle, maar het vuur verspreidt zich niet meer naar de grens met Duitsland. Dat komt onder meer door de regen. Gisteravond werden in een Duitse grensplaats 10 mensen uit hun huizen gehaald. De brand in België kwam gevaarlijk dichtbij. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, vanmiddag op steeds meer plekken zon, het eerst in het westen. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Enschede-Zwolle. Bij Dierde is de vertraging bijna 10 minuten. De andere kant op ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Het is Baby Rexha en Fearless.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Welkom, 7:10, deel 2 van de show van deze 17e augustus. En vandaag op deze dag was de laatste dag van Woodstock. Het festival van Music and Peace in 1969 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Automobilist is vanochtend vroeg met zijn voertuig door nog onbekende oorzaak in de sloot beland langs de Vrensdorvenweg in Latrop-Brekkelijkamp. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En Rijkswaterstaat begint vandaag met onderhoudswerkzaamheden aan de N36. De werkzaamheden die duren 3 nachten. Tijdens het onderhoud is de N36 volledig afgesloten. Houd daar even rekening mee de komende avonden, zeker nachten. En bij een verhuurbedrijf en de slagerij aan de Suutersweg in Bentelo heeft gisteren een grote brand gewoed. De schuur en een partyservice gingen daarbij in vlammen op. De brandweer rukte met groot materieel uit.

af en toe wat zon nog en een lokale regenbui vanmiddag. Temperatuur rond de 20 graden, kortom. We gaan goed van start om weer naar school te gaan, zeg maar. Vele scholen zijn vanaf vandaag weer begonnen, dus houd er even rekening mee. Het is even wat drukker op weg in de vroege ochtend. Straks gaan we het hebben over het buikglijden.

0: 5 en Makes Me Wonder. Hier op Twente FM. Afgelopen zaterdag was het NK Buikglijden in Reutem. Eén groot spektakel weer. Natte en gladde buiken. Rick Zonder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is je gegaan afgelopen zaterdag?
1: Ja, hartstikke goed, denk ik. We hebben een mooi evenement weer neergezet. En het was weer glad en nat. En het ging weer als vanouds.
0: Glad en nat, ja, dat is mooi. We spraken elkaar vrijdagavond even. Toen zei ik, beter weer kun je niet treffen. Toen was daar zaterdag wel een beetje, een beetje vochtig. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Hè. Dat is, mocht de pret niet drukken.
1: Nee, inderdaad. Nee, ja, helaas, het zonnetje was er niet helemaal doorheen gekomen zaterdag. Vrijdag wel, maar zaterdag niet helemaal. Maar goed, ja, voor de deelnemers, die waren toch al nat. Dus dat maakt niet zoveel uit. En voor de mensen die keken, we hadden nog genoeg schaduwplekken gecreëerd. Waardoor we ook een mooie droge plekken hadden. Dus dat was perfect.
0: Hé, hey, maar wat zie ik nou? 1300 deelnemers?
1: Nee, 1300 bezoekers, 160 deelnemers.
0: Oké, ja, dat waren er ook veel.
1: Ja, zeker.
0: 1300 is een beetje veel om van die baan af te laten glijden. Hè? Dat gaat niet goed komen.
1: Nou, daar waren we vandaag nog niet klaar geweest, denk ik.
0: Dat denk ik, nee. Hé, maar dat betekent dus groot succes. Waar komt die animo vandaan? Is het ook gekkigheid of zijn er echt mensen die ook voor de prijzen gaan?
1: Er zijn echt mensen die zijn heel fanatiek en die gaan voor de prijzen. Er zijn mensen die vinden meedoen belangrijker dan winnen. Maar de winnaars, dat

0: Het zijn echt wel de fanatiekelingen en die hebben er echt alles aan gedaan om te winnen. En ze komen echt overal vandaan.
1: Ja, is het ook een beetje echt je buik nog even extra inzeepen, glad maken of gebeuren er rare dingen?
0: Er zijn heel veel buiken zijn ingezeept. We hebben eigen middeltjes, mag niet. Dus iedereen heeft onze groene zeep gebruikt. Okay. Dus we hebben ongeveer 30 liter zeep is er doorheen gegaan.
1: Geen doping, geen geheime dingetjes. Dus geen extra gewichtjes en zo. Want voor mij gaat iemand die zwaarder is, of wat sneller naar beneden? Of heb ik het al mis?
0: Ja, dat klopt. Die gaat wel sneller naar beneden. Maar goed, die zakt ook weer eerder uit de lucht.
1: Ja, dus wat dat betreft, is wel zo.
0: Ik weet niet wat nou het meeste voordeel is. Nee, we hebben geen doping. We doen geen rare smermiddeltjes. Iedereen gewoon een eerlijke kans.
1: Heel goed. Maar Rick, heb je nou zelf ook geprobeerd? Of laat je dat achterwege?
0: Nee, ik heb het zelf ook zeker geprobeerd. 15 keertje ben ik eraf geweest.
1: Oh.
0: Toch, iemand moet de baan testen.
1: Ja.
0: Iemand moet kijken of alles werkt en of alles goed is.
1: Ja. En wat meet je dan? De afstand? Of hoe ver je komt? Of hoe hoog je nog een keer omhoog gaat qua springen, qua meters?
0: We meten eigenlijk gewoon even kijken hoe alles zit. En daarna meten we in ieder geval de afstand. Dan weten we een beetje hoe ver we de bel elke keer verder weg moeten hangen. En daardoor, uiteindelijk is het gewoon een afvalrace. Dus er blijft maar één iemand over, dus we hoeven niet heel veel te meten.
1: Oké, nou goed. En daarna was het groot feest, neem ik aan, in Reutem.
0: Ja, zeker. Misschien hoor je nog een klein beetje aan mijn stem.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: het feestje daarna is goed geslaagd.
1: Ja.
0: Dus het was een perfecte dag.
1: Goed zo. Ook landelijke aandacht inmiddels, dus het zit ook wel goed. Staat hij volgend jaar weer in de boeken, Rick?
0: Ja, zeker weten. Uit mijn hoofd staat hij volgend jaar op 20 en 21 augustus. En dan gaan we er weer een waarspektakel van maken, denk ik.
1: Goed zo. Nou, succes met het opruimen allemaal, Rick. Zonder buikglijden, Reutem. Ik dank je wel, hè.
2: Hoi.

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten, ongetwijfeld ook gedraaid in Losser de afgelopen dagen tijdens het Breugeliaans festijn. Sandra Tiethoff, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. En inderdaad, dat liedje heb ik heel vaak gehoord.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, het hele festivalterrein heeft meegezongen.
0: Ja, jij ook, neem ik aan.
1: Je kunt horen aan mijn stem dat hij vandaag ietsjes minder is. Ja, het is wel de reden dat het feest een groot succes was.
0: Ja, vorige week elkaar al gebeld. Je was al druk bezig met de voorbereiding. Zeg maar woensdag, donderdag, nou ja, et cetera. Het hele spul op een rij. Alles in goede banen leiden. Hoe kijken we erop terug? Is het allemaal goed verlopen? Het weer heeft meegespeeld, geloof ik.
1: Het weer heeft meegespeeld. Het is een editie met een gouden randje. We hebben allemaal genoten. We hebben zoveel complimenten gekregen. En we hebben het Breugeldorp dit jaar voor het eerst gehad. En het is zo goed gevallen bij de bezoekers en bij de acteurs en door ons. Dat kan alleen maar beter worden. Het is fantastisch.
0: Ja, je moet ook iets extra's bieden dan alleen, zeg maar, bij wijze van spreken, de kramerie, schuine streep, braderie en dat soort dingen. Want dat hebben we overal. Je moet even een stapje hoger. Maar dat is aardig gelukt in Lossen. Dat lukte altijd al. Maar dat is met het Breugeldorp dus extra verstevigd.
1: Ja, het Breugeliaans festijn heeft natuurlijk een naam. Breugeliaans festijn. Lossen gaat 500 jaar terug in de tijd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een identiteit die moet je koesteren, die moet je vasthouden. Daarin zijn wij ook onderscheidend met de andere festivals in onze omgeving. En daar zijn wij trots op. En dat is dit jaar weer gelukt. En wij zijn trots.
0: Hartstikke goed. Hoe laat was het afgelopen gisteravond? Want op een gegeven moment is het mooi geweest, geloof ik, hè?
1: Ja, het is tot in de late uurtjes. Wij moeten natuurlijk ook nog zorgen dat alles opgeruimd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Maar als team hebben we echt na kunnen genieten en nog een gezellig feestje kunnen maken met elkaar. En nu is het dorp eigenlijk alweer volop aan het schoonmaken. En is alsof er geen feest is geweest.
0: Nou, kijk eens aan. Even ook voor de goede orde, want jij doet dat natuurlijk niet alleen. Hoe groot is het hele team, zeg maar, de kernteam?
1: Het kernteam bestaat uit 15 personen. 15 personen die ik echt met recht kan benoemen dat het experts zijn. Onbetaalde experts. We doen alles vrijwillig. We doen alles in de vrije uurtjes. We nemen graag een uurtje vrij op van ons werk in de avonduurtjes. Maar dat zijn zulke kanjers. Die hebben zo hard gewerkt. Die hebben zoveel kennis. En de mouwen worden opgestroopt. Dit kan je gewoon niet alleen doen. En dit is echt fantastisch.
0: Goed zo. Zijn er nog punten die anders moeten? Of rouw je natuurlijk altijd, hè?
1: Nou, er zijn altijd verbeterpuntjes. Maar goed, we hadden te dealen met in één keer veranderde weer. Dat het nog zo heet werd. Er moeten in één keer waterpunten gemaakt worden. Dan heb je weer een paar die opstaan. Oh, we weten wel hoe het moet. En we gaan daar even waterpunten maken. Zodat de mensen ook nog gratis water konden tappen de hele dag. Ranja werd uitgedeeld aan de kindjes die bij ons aan de infobalie kwamen. En dan heb je in één keer andere protocollen waar je aan moet houden. En het verliep allemaal hartstikke goed. En dan zijn we ook heel blij dat de bouwploeg zoveel kennis heeft en weet van, daar zitten de waterkranen en daar kunnen we een tappunt maken. Zo gaan we het doen. En ja, dat is fantastisch.
0: Mooi. Nou, een strik eromheen en op naar de volgende. Volgend jaar weer rond diezelfde tijd, hè? Ik weet niet, hebben we al een datum, want dat schuift toch met de vakantie, hè, geloof ik?
1: Ja, wij zijn altijd het laatste weekend van de zomervakantie. Bij ons wordt de zomervakantie afgesloten.
0: Ja,
1: iedereen die terugkomt van vakantie, die kan bij ons de vakantieverhalen delen met elkaar. En mooi afsluiten. En vandaag is iedereen weer naar school en naar werk.
0: De knop gaat om, zo is dat.
1: Precies.
0: Sandra, dankjewel. En tot de volgende en een mooie maandag. Dankjewel.

0: Avicii en Aloe Blanc en Wake Me Up. Straks gaan wij richting het Dream Court bij Basisschool De Koning in Enschede. Dat wordt vandaag geopend. Wat er precies gaat gebeuren, dat vertelt wethouder Arjan Verder straks hier in de show. En we gaan ook nog naar Arie's Aftra-toernooi. Dat gaat deze week van start in Hengelo.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over. Eerst de hoofdpunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
7: Vandaag begint het minderheidskabinet en een paar stevige gesprekken met de oppositie. Premier Jette en zijn ministers moeten op zoek naar een meerderheid voor de begroting. Die moet voor Prinsjesdag volgende maand rond zijn. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 maakten afgelopen jaar iets vervelends mee en in ruim de helft van de gevallen grepen omstanders niet in. En vakantieparken in ons land moeten het voor een groot deel hebben van toeristen uit Duitsland, maar die laten het dit jaar massaal afweten, meldt de Gelderlander. Duitsers vinden Nederlandse vakantiehuisjes te duur geworden.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zat al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst: onze scholen zijn weer begonnen. Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1 aflandig Oost-Nederland richting het westen bij Hoevelaken. 9 minuten over 6 kilometer stilstaand verkeer. Dan de A35 Almelo-West richting Wierde-West. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer, 4 minuten over 2 kilometer. En tussen Knoopert Aslo en Delden, afslag Delden, 3 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N35, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierde-West. 10 minuten over 4 kilometer, langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dan een tweetal controles, die worden gezien op de A1. Dat is tussen Naardenvesting en Blarikum. Eindje weg, maar toch, voordat je het weet, bijna met de wagen. 22.8, daar staan ze te controleren. En bij ook 34.3, dat is bij Amersfoort in de buurt. Voor de rest in deze regio valt het allemaal mee. Anders blitmeister.nl. Straks gaan we naar Arjan Verder, de wethouder van Enschede. Want die gaat vanmiddag wat openen. Wat? Dat hoor je hier straks op Twente FM.

0: is Bruno Mars en On My Soul. Het is regenachtig buiten. Goed voor de natuur, daar zijn we blij mee. En ook op zo'n dag als vandaag dat de kinderen weer naar school ingaan, is dat geen enkel probleem, maar het verveelt wel snel. Maar moet het niet zeuren. Laat het maar even knallen. En ik denk dat het goed is. En over scholen gesproken en kinderen naar school. Ook bij basisschool De Koning in Enschede. Gaan de kinderen weer naar school, maar er gaat ook het een en ander gebeuren. Wethouder Harm-Jan Verder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hi Wim. Ja. Ja, lekker die regen weer, hè?
0: Ach, ja, je bent bijna gewoon het idee van ik ga even zo in een t-shirtje en de korte broek even gewoon lekker door die regen lopen. Weet je dat? Laat maar komen.
1: Ja, ik heb toch wel een parapluutje gebruikt net om de kinderen af te leveren, maar ik snap je punt.
0: Ja. Ook voor Harm-Jan Verder was het weer een ochtend om de kinderen naar school te brengen. Dat is ook wel even een dingetje.
1: Ja, we hadden hier ook weer een hele toestand. Ja, dus zo gaat dat natuurlijk. Maar ook gewoon leuk. De kinderen hadden er wel weer zin in en hebben een mooie vakantie gehad.
0: Oké, okay. Dus, gelukkig maar. Ik vond het vroeger verschrikkelijk altijd. Maar goed, het lag aan mij.
1: Om weer terug te gaan naar school.
0: Ja, wat denk je? Ja, nou en of.
1: Ja. Nou, bij ons waren er ook wel een beetje mixed emotions, hoor. Dus ja.
0: Goed zo. Vanmiddag, opening van het Dream Court. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Ja, dat is wel een gaaf project. Kijk, ik vertelde net dat wij een leuke vakantie hebben gehad en mijn kinderen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen in Enschede die eigenlijk wat minder te besteden hebben thuis. En die dus niet bijvoorbeeld zoals wij hebben gedaan op vakantie kunnen naar Terschelling of kunnen gaan kamperen. En daarom hebben we ook een heleboel mooie sociale projecten in verschillende wijken in Enschede in de zomer. En dit is één zo'n project waar we het nu over hebben. En er is een heel mooi Dream Court gerealiseerd bij basisschool De Koning in de wijk Stevenvenne. En wat gaaf is, het is echt heel mooi geworden, hè? Dus we hebben twee kunstenaars, die hebben met kinderen uit de buurt samen een enorm schilderij gemaakt eigenlijk op een voetbalveld. Dus er kan op gesport worden, er kan lekker op gevoetbald worden. Maar het ziet er ook heel gaaf uit. Het is een Twentse ros geworden in hele felle kleuren, heel gaaf. En dat gaan we vanmiddag openen. Er komt ook een speciale gast, een bekende straatvoetbal-tiktokker. En Soufiane Touzani, veel mensen kennen hem. En nou ja, daar gaan we samen mee een groot feest maken om ook feestelijk het project af te sluiten.
0: Ja, was een vraag naar dit Dream Court? Of is er specifiek gekozen voor de plek bij de Koning? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, er is gekozen voor deze plek omdat dit een wijk is waar dus veel kinderen niet op vakantie kunnen. En dus leek het ons leuk om zo'n project te organiseren. De talenten van kinderen in de kunstzinnige zin zeg maar ook los te laten. En kijk, als ik het zo zeg, dan denk je van, nou ja, oké, dat is een soort kindertekening geworden. Maar het is echt, ja, ik doe het de kinderen en de kunstenaars niet na. Het is echt ontzettend gaaf geworden. Ik zou bijna zeggen, komt dat zien, maar dat is op radio natuurlijk een beetje lastig.
0: Beetje lastig, maar ik geloof dat we komen kijken vanmiddag, dus dat scheelt. Ja.
1: Kijk, nou, dat is mooi, want dat is echt de moeite waard. En het is, weet je, nogmaals, het is heel belangrijk dat kinderen gewoon mee kunnen doen. En ook leuke dingen kunnen doen, ook in de zomer. Je hebt misschien in de stad ook wel die posters gezien van het kindpakket. Daar hebben we reclame voor gemaakt. Dat doen we eigenlijk elk jaar, vlak voor de schoolvakanties. Omdat we ook aan ouders willen laten weten, als je krap bij kas zit, we hebben allemaal regelingen, bijvoorbeeld voor extra huiswerkbegeleiding of om een laptop te krijgen als je er zelf niet kan betalen en het is wel nodig voor school. Maar we doen ook dit soort sociale projecten. Want we willen dat in Enschede elk kind een mooie toekomst heeft en fijn kan opgroeien. En daar investeren we graag in.
0: Gelukkig maar.
1: Dus het wordt een feest vanmiddag.
0: Ja. Hartstikke mooi. Officiële opening om 14:30 vanmiddag. Dan is het droog, yes. Weet ik zeker. Dus dat gaat goed komen.
1: Ja, daar gaan we voor.
0: gaan we nog even basketballen, wethouder?
1: Nou, ik weet niet of ik daar nou zo heel goed in ben. Maar misschien een balletje trappen. Dat lukt mij nog wel. Ja.
0: Nou, we gaan het zien. De opening van het Dream Court bij basisschool De Koning in Enschede. Harm-Jan Verder, dankjewel.

0: Rondé en Break My Heart. En de bal is rond. Rondé. Flauwe grap op deze maandagochtend. Maar dat maakt niet uit, want hij gaat wel rollen. Is alweer gaan rollen, onder andere in de derde divisie. En ook de andere amateurclubs zitten eraan te komen. Ook in Hengelo. En in Hengelo doet men dan allereerst het Aries aftraptoernooi. Rita Prins, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat gaat deze week plaatsvinden. Hoe zit dat ook alweer? Want dat gaat al jaren, geloof ik, in Hengelo.
1: Klopt. Een aantal jaren terug zijn we begonnen met Aries aftraptoernooi. En toen steeds meer Hengeloze clubs zijn een beetje op hetzelfde niveau gaan voetballen. Dat we dachten, hey, kunnen we er ook de Hengeloze kampioenschappen van maken? Dus dat hebben we een aantal jaren nu gedaan. En dit jaar gewoon weer. Dus alle Hengeloze clubs nemen het tegen elkaar op. In dinsdag in de poolfase. En dan zaterdag de finales. En dan weten we wie Hengeloze kampioen is.
0: Ja, doet inmiddels iedereen mee in Hengelo? Want er waren wel eens teams die nog niet mee konden doen. Of dit ligt ook een beetje aan het schema waar ze in zitten.
1: Klopt. Ook dit jaar is het weer het geval, inderdaad. We zijn met 6. En eigenlijk hebben we 8 teams in Hengelo. En eentje nog in Beckum. Maar we zijn met 6 teams dit jaar. Dus helaas past het bij een aantal ook niet in de voorbereiding weer. Dus dat is jammer. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben.
0: Ja, hartstikke goed. Hoe is het over het algemeen met het voetbal in Hengelo, Rita? Want we spelen in Twente een redelijke balletje. In Hengelo ook wel. Ik denk wel eens van, en dan zeg ik misschien iets raars. Misschien zijn er wel te veel clubs in Hengelo. Misschien moeten we één goede grote club maken. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Een beetje overdreven, maar toch. Maar er zijn heel veel talenten natuurlijk.
1: Dat wel. Vanuit de jeugd wordt natuurlijk de academie voor Twente gedaan. Dus daarin wordt wel de samenwerking opgezocht. Maar goed, voor de seniorenvoetbal is het inderdaad. Hebben we nog steeds 8 clubs. En volgens mij iedere club speelt, heeft ook gewoon een eerste elftal en andere elftallen. Dus het loopt allemaal wel. Dus goed, ik spreek alleen vanuit Juliana. Dus ik kan daar weinig over zeggen, zeg maar.
0: Ja. Maar ja, dat maakt niet uit. Nee, ik begrijp ook elke club dat ze trots zijn op de club en dat je de eer hoog wil houden. En dat gaat dan ook om dit toernooi. Waar komt die naam ook weer vandaan?
1: De naam is Aries Aftraptoernooi en dat is een verwijzing naar Aries Scheurwater. En dat is een erelid van onze club, van Juliana, die een aantal jaren terug is overleden. Dus eigenlijk als eerbetoon aan hem hebben we het Aries Aftrap genoemd, want dat bekt wel lekker.
0: Ja, dat bekt zeker lekker. Goed zo. Gebeurt het op één veld of op alle velden van de Hengeloze verenigingen?
1: Nee, het is alleen bij ons, bij SV Juliana in Godrina. En daar spelen we op alle velden die wij hebben, spelen wij op dinsdag en op zaterdag de wedstrijden.
0: Oké, het wordt één groot feest, hè?
1: Dat is wel de bedoeling, mooi Hengeloos voetbalfeest, ja. Ja.
0: Hey, en waarom morgen al zeg maar de voorronde en zaterdag het grote toernooi? Waarom sluit je dan niet dichter bij elkaar aan of heeft dat ook te maken met planning en zo?
1: Klopt, de bedoeling was eigenlijk, en de opzet standaard was altijd op donderdag de poolwedstrijden en op zaterdag de finale wedstrijden. Maar donderdag speelt FC Twente thuis. Veel van de en voetballers en supporters zullen daarbij aanwezig zijn. Dus eigenlijk vanuit dat oogpunt hebben we gezegd, laten we dan de dinsdag pakken in plaats van de donderdag.
0: Nou ja, als we zo'n wedstrijd spelen als afgelopen donderdag hoef je niet te kijken hoor. Dus,
1: ja, maar goed, er gaan er toch veel naartoe.
0: Hey joh, we zijn ook, natuurlijk, dat willen we volgen. Hartstikke gaaf, het Aries aftraptoernooi. Even kijken, morgen dus, hoe laat begint het allemaal?
1: Morgen is de wedstrijd om 7:00 en zaterdag om 2:30.
0: Oké, en je bent hoofdscheidsrechter, Rita?
1: Nee, dat niet. Ik zit in de organisatie van het toernooi.
0: Goed zo. We gaan er meemaken, het Aries aftraptoernooi. Rita Prins, dankjewel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De tijd dringt voor het minderheidskabinet dat vanaf vandaag onderhandelt met oppositiepartijen over de begroting. Die moet in een paar weken rond zijn, want Prinsjesdag komt steeds dichterbij. De vraag is of premier Jette steun zoekt over links bij Pro of juist over rechts bij Ja 21. Nog altijd is straatintimidatie van jonge vrouwen een groot probleem, meldt 1 Vandaag. De meesten voelen zich op straat onveilig als het donker is en 8 op de 10 maakten afgelopen jaar ook echt iets vervelends mee. In de helft van de gevallen grijpen omstanders niet in. Ze durven dat niet of herkennen de intimidatie niet. Mensen uit Duitsland vinden het bij ons veel te duur geworden. Dat merken ze bij Nederlandse vakantieparkketens, want die zien het aantal Duitse bezoekers dit jaar halveren, schrijft de Gelderlander. Een huisje huren is duurder geworden door een btw-verhoging. En ook de gestegen boodschappen en horecaprijzen jagen Duitsers weg. En Nederlanders steken in de zomer graag de barbecue aan. Een derde doet dat gemiddeld 2 keer per maand, blijkt uit onderzoek. Het gebeurt vooral in jonge gezinnen en meestal zijn het mannen die zichzelf tot grillmaster benoemen. De voorbereiding, zoals boodschappen doen, wordt dan weer vaak door vrouwen gedaan. Het weer van Weer Online. Eerst bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Oss-Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort is de vertraging een kwartier door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde 5 minuten oponthoud. En op de N813 Doetinchem-Zevenaar voor de aansluiting met de A12 ook 20 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente.

0: uiteraard gaan we naar de voedselbank Enschede Haaksbergen. Waarom? Dat hoor je zo.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Maar eerst zes platen zonder praten. Altijd een feest. Plek nummer 6 zoeken we dan altijd nog. Die kun jij even invullen via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linker.

0: als laatste in 6 op de rij waren ook Tears for Fears, Head Over Heels, Prince van een Genesis, Stronghold Holloway. Dat is vrijdag al, donderdag al binnengekomen. Goede suggestie zeg. Joe Harrison, Come On My Sad and You en DJ Jurgen, Better Off Alone, volgende ronde. Van 6 op een rij is morgen vroeg, even na 9 uur. En wensen welkom via de 1 Twente app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, link-icoontje en dan komt het goed. Armoede, ja, dat neemt nog steeds toe in Nederland. En ook in Enschede, schuine streep, Haaksbergen, maar eigenlijk in de regio. We gaan ons nu even toespitsen tot de voedselbank Enschede-Haaksbergen. Koert van der Hof, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, alles goed?
0: Ja, zeker. Het is goed, lekker nat buiten, dus goed voor de tuin. En de kinderen weer naar school. Wat wil je nog meer, hè?
1: Rust, reinheid en regelmaat, hè? Dat schijnt te werken.
0: Ja, hartstikke goed. Daar holt die van. Zeker. Goed, jullie gaan wat doen. 12 september. Jullie gaan dingen inzamelen. Ja, vertel.
1: Ja, nou ja, we zijn de voedselbank Enschede Haaksbergen. Dus inderdaad gevestigd in Enschede aan Haaksbergenstraat. Met een mooie supermarkt. En in Haaksbergen hebben we een uitgiftepunt. En wat je al bij je introductie zei. Aantal mensen in armoede stijgt nog steeds. Dat is landelijk zo. Maar ook zeker in Enschede en Haaksbergen. Om een idee te geven, in ruim anderhalf jaar tijd is het aantal huishoudens waar wij voedsel tijdelijk aan uitgeven om ze te helpen, is 35% gestegen. Van 290 huishoudens naar bijna 400 huishoudens op dit moment.
0: Okay.
1: Dus dat is best fors. Ja. En daarvoor hebben wij natuurlijk voedsel nodig. We zijn een non-profit organisatie. We doen alles op vrijwillige basis. Dus we zijn afhankelijk van giften, donaties en producten. En die krijgen we ook gelukkig veel en vaak. Maar met name zeg maar, de lokale acties, de inzamelacties in de supermarkten zijn ook heel erg nodig om gewoon een goed aanbod van gezond voedsel te kunnen aanbieden aan de klanten. En daarvoor werken Voedselbank Nederland ook met een aantal retailorganisaties, supermarkten samen. En op 12 september hebben ze een actie gepland met de Albert Heijn winkels in Nederland en ook in Enschede. En daar zoeken wij nog vrijwilligers voor. Want het is echt hard nodig inderdaad om dat voedsel te krijgen. Maar het helpt ook heel erg als er vrijwilligers in de winkel aanwezig zijn die mensen op een vriendelijke, leuke, enthousiasmerende manier kunnen aanspreken. En wij weten dat als er wel of geen vrijwilliger aanwezig is, dat er wel een factor 10 verschil tussen kan zitten.
0: Okay, dat is veel.
1: Dus de rol van de vrijwilliger is echt heel belangrijk.
0: Ja, ja. Wat doet de vrijwilliger precies?
1: Nou, de vrijwilliger, meestal zijn het in twee kleine teams. Er staan wat mensen bij de ingang van de supermarkt die de mensen aanspreken. En kort uitleggen waarom ze daar staan en voor wie ze het doen. En vragen eigenlijk om tijdens de boodschappen te doen of mensen bereid zijn om wellicht een extra boodschap mee te nemen. En daar hebben we dan lijstjes voor met een aantal producten die we graag zouden willen hebben. Maar een andere keuze kan natuurlijk ook. En als mensen dan boodschap gedaan hebben en ze rekenen af, dan staan er weer vrijwilligers bij de kassa, achter de kassa zeg maar, om het product in ontvangst te nemen en in kratten te doen die dan inderdaad na afloop opgehaald worden en bij ons gesorteerd worden in het magazijn, in de winkel, en dan inderdaad een plekje krijgen op het schap voor onze klanten.
0: Oké, okay. 12 september vindt het plaats. Dat lijkt dan altijd zo ver weg, maar dat is het alweer bijna, hè? Na zo'n vakantie.
1: Ja.
0: Hoe kunnen mensen zich melden?
1: Nou, ze kunnen zich melden bij de voedselbank Enschede Haaksbergen als ze het telefoonnummer niet kunnen onthouden. Er zijn twee collega's, Mirjam Wieringa, die het organiseert, of Cor Versteeg. Als je gewoon de voedselbank in Enschede Haaksbergen belt of mailt, dan kom je uiteindelijk bij hen uit, inderdaad. En kun je je opgeven als persoon, maar we vinden het ook heel leuk om bedrijven of organisaties of teams met elkaar te laten samenwerken. We weten ook dat het best stimulerend werkt om te kijken van, nou, hoeveel kunnen wij inderdaad ophalen in onze winkel. Dus dat zien we ook heel erg graag.
0: Okay, nou, ze komen zo meteen ook nog op 120.nl te staan of op twentefm.nl bij iets gemist. Dus je kunt het linkje aanklikken en dan kun je aanmelden. Hoeveel vrijwilligers zoek je, Koert? Hebben we een inschatting?
1: Nou, we kunnen echt alle handjes gebruiken die we kunnen krijgen. Want de praktijk leert dat het niet zo makkelijk is. Vandaar ook inderdaad een heel fijn dat jullie de aandacht aan geven om een oproep te doen aan mensen om zich te melden. Maar alle handjes zijn welkom. Dus tientallen hebben we er nodig. Dus houd niet in en meld u massaal aan.
0: Goed zo. Nou, Hans op de hoogte, mocht er nieuws zijn. Koert van het Hof van de Voedselbank en Enschede Haaksbergen. Dankjewel.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 2:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
10: De brandweer gaat samenwerken met boeren in de strijd tegen de vele natuurbranden. Boeren kennen de omgeving en hebben vaak de juiste spullen om in lastig bereikbare gebieden te komen. Premier Jette praat de komende dagen met de oppositiepartijen over de begroting. Over amper een maand is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. Vraag is of de steun van links of rechts gaat komen. En Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht voor het goede doel. Hij zwemt in 6 dagen tijd van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht om geld op te halen voor kankeronderzoek.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zat al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst: onze scholen zijn weer begonnen. Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Weinig vertraging te melden op dit moment. Wel een waarschuwing dat de kinderen weer naar school ingaan. Straks weer terugkomen, dus hou er rekening mee. En de trein tussen Deventer en Almelo rijdt volgens de laatste berichten nog steeds niet. Of hij rijdt wel weer. Er was vanochtend een stroomstoring, dus hou er even rekening mee tussen Deventer en Wierde, Almelo, daar rijden geen treinen of redelijke treinen. Dat is me nog niet helemaal duidelijk, maar bij deze check het even. Dan een aantal snelheidscontroles. Nou, een aantal. Onder andere op de A1, daar staan er 3. Bij 119.7, dat is in de buurt van Badmen. Bij 40.0 ook een controlepost. En bij 34.5 dan de A35 tussen Enschede en Enschede-West. Hectometerpaal 69.3. Dan gaan we naar de Bonnebroekse straat in Borne. Daar staan ze te controleren de Broeken rondweg in Enschede en op de laan Hartel Zuid in Hengelo. Hey!

talk to you. Bijna 9:45, je weet het. Rond deze tijd doen we altijd een terugblik in de muziekgeschiedenis. En dat doen we samen met Ton van Branen. En die wijst ons op 17 augustus 1981. Dat was namelijk Wired for Sound als 81ste single van Cliff Richard uitgebracht. In 1981 al de 81ste single. Nou, liedje geschreven door Alan Tawney van de Tawney Spencer Band staat hij ook achter. En B.A. Robertson. Op 29 augustus 1981 komt Wired for Sound binnen in de Britse hitparade. En hij blijft daar op de 4e plaats steken. Wel een hit dus in Engeland voor Cliff Richard, Wired for Sound. In Nederland komt de plaat niet verder dan nummer 31 in de Nederlandse top 40. Hoe dan ook, uitgebracht op deze dag als 81ste single, 17 augustus 1981.

Sound van Alan Tarney, gezongen door Cliff Richard. Wired for Sound komt op deze dag uit. 17 augustus 1981 als 81ste single van Cliff Richard, Wired for Sound. In Engeland nummer 4, in Nederland komt hij niet verder dan nummer 31 in de Nederlandse top 40.

Ed Sheeran hier op Twente FM, de Twente Radio. Vanochtend hebben we het gehad over Popcore Wies. Misschien is daar Ed Sheeran ook wel bij geweest. Had zomaar gekund, want die zoeken nog namelijk mannen. Het Popcore in Wierden gaat binnenkort een mannenavond houden. Check het even op 120.nl bij Iets Gemist. Daar zie je ook het buikglijden staan, het NK buikglijden. We hadden het vanochtend met Rick Zonder nog een keer over. En Breugel is afgelopen. Zandra Tiethoff, dik tevreden namens de organisatie Unpluim. En Harmiel verder vertelde over het koord wat vanmiddag geopend gaat worden op de basisschool in Enschede. Ben ik even de naam kwijt? Nou, check dat verhaal ook op 120.nl. Vanmiddag trouwens ook beelden van de opening van het basketbalkoord. 3 tegen 3 kun je daar basketballen. Harmiel verder vertelde daar vanochtend over als zijnde wethouder van Enschede. Dan Aries aftraptoernooi gaat morgenavond van start voor de Hengeloze voetbalverenigingen. En zaterdag is daar dan de finale van. En Voedselbank Enschede Haaksbergen zoekt nog vrijwilligers voor een actiedag in september. Mocht je je geroepen voelen, laat het de Voedselbank weten. Straks, back on the block. Mark, mooi zo. Andere Mark ook. Vanmiddag nog Jasper en vanavond Richard. Morgen weer een nieuwe aflevering van Twente op Wakker.

0: extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja. De muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live.
4: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteert tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer gaat in de strijd tegen natuurbranden samenwerken met boeren. Brandweer Nederland en LTO Noord gaan plannen maken, niet alleen voor als er daadwerkelijk brand is, maar ook over voorbereiding. Boeren zijn belangrijk, zegt de brandweer. Ze kennen de omgeving en kunnen goed in lastig bereikbare gebieden komen. Premier Jette en zijn minderheidskabinet hebben nog maar even om de begroting rond te krijgen. Op 15 september is het Prinsjesdag en dan moet die er liggen. De komende dagen praat Jette daarom samen met vicepremiers Van der Brink en Jizzelkus met de oppositiepartijen om de nodige steun te krijgen. De stijgende prijzen in ons land lijken Duitse toeristen weg te jagen. Zo is een vakantiehuis in ons land zo duur geworden dat Duitsers liever ergens anders boeken, schrijft de Gelderlander. Bij sommige vakantieparkketens is het aantal Duitse gasten dit jaar zelfs gehalveerd. Dat merken ze vooral langs de kust. En Maarten van der Weijden heeft nog één keer een duik genomen voor het goede doel. Vanochtend vroeg begon hij in zijn woonplaats Vught. Als het goed is, finisht hij komend weekend bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dan heeft hij 270 kilometer afgelegd. Maarten wil ermee geld ophalen voor kankeronderzoek. Het weer van Weer Online. Eerst nog vaak bewolkt met wat regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Chinese was dat. Goedemorgen. De uitzendkracht is weer begonnen. Het is vandaag maandag de 17e. Naar een lekker beetje vrij. En 35 graden op de motor te hebben gezeten. Is het fijn om weer even lekker af te koelen. Dit is de uitzendkracht op Twente.

Yves Berendsen, en vandaag ben ik van jou. Kijk even naar het weer. Ja, ik wil niet zeggen dat de zomer is afgelopen, maar ja, 19 graden, dan moeten we het vandaag weer doen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er is wat kans op neerslag. Veel stelt dat niet voor. Die kans blijft de komende dagen trouwens bestaan en neemt er zelfs nog wat verder toe.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery, in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamest.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zit al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen". Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

leuke samenwerking tussen twee grootheden. Paul McCartney samen met Stevie Wonder in Ebony en de Ivory. De groene loper Losser Oldenzaal doet nog een laatste oproep. Buren, scholen, verenigingen en organisaties hebben nog tot aan het einde van deze maand namelijk de tijd om mee te doen aan de actie Proef de Natuur. Je kan dan tegen een kleine eigen bijdrage pakketten kopen met eetbare, gifvrij gekweekte planten. En hier kun je dus van genieten, maar ze zijn natuurlijk ook aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Als je meer informatie over wilt hebben en mee wilt doen, kijk dan even op groenbezig.nl.

Lenny Kravitz en Always on the Run. Aanstaande zaterdag wordt in Overdinkel het jagermuskustoernooi gehouden. Carnavalsvoetbaltoernooi werd eerder afgelast vanwege de extreme hitte. Voor aanstaande zaterdag ziet dat er in ieder geval een stuk beter uit. Nu wordt het alsnog gehouden dus. Aanstaande zaterdag teams van verschillende carnavalsverenigingen uit Overdinkel, Losser en omstreken. Die komen dan bij elkaar voor een dag vol sport, plezier en muziek. En dat allemaal bij Sportclub Overdinkel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, dat geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Vieses, sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 jongeren opgepakt die iets te maken zouden hebben met de explosie vannacht in een appartementengebouw in Zaandam. Ze werden vlakbij gevonden in een auto. Door de explosie ligt van 1 appartement de hele achtergevel eruit. Buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar bijna iedereen is nu weer thuis. Nu in het noorden de scholen weer open zijn, doet verkeersminister Karremans een oproep aan ouders. Breng je kinderen niet met de auto, want auto's zorgen voor onveilige situaties rond scholen. En laat volgens Karremans ook de bakfiets maar thuis en wil dat kinderen zoveel mogelijk zelf leren fietsen. In de buurt van de Ierse hoofdstad Dublin zijn 5 tienerjongens omgekomen bij een zwaar ongeluk. Ze zaten in een mogelijk gestolen auto en waren aan het spookrijden, meldde Britse media. De auto klapte op een andere auto. De 3 vrouwen en een kind die daarin zaten raakten zwaar gewond. En na de zware aardbeving in Indonesië zijn bijna 13.000 mensen op het eiland Flores hun huis kwijt. Ze bivakeren in tenten of slapen gewoon buiten. Veel mensen klagen dat de regering ze in de steek laat en dat ze amper hulp krijgen. In het puin wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het dodental staat nu op 54. Het weer van weer online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Billy Ocean, get out of my dreams and get into my car. Stap in, zou ik zeggen. Goedemorgen, deel 2 is begonnen. Dit is Duits en Kracht op Twente FM. Vandaag maandag 17 augustus. Het wordt een graad of 19 vanmiddag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er is een kleine kans op een bui. De wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3.

zal eerlijk zijn, ik had het wel even gehad met die plaat in de tijd. Nu wel weer even leuk om te horen. Eiffel 65 en Blue. Komend weekend, terug van weg geweest, de Formule 1. De Grand Prix van Zandvoort staat op de agenda naar een korte zomerstop. Een eerste vrije training vindt aanstaande vrijdagmiddag plaats om 12:30, gevolgd door de sprintkwalificatierace om 12:30.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw heen.
3: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zit al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen". Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Coldplay met een schietgebedje in We Pray. De dierentuin Noordhoorn houdt aanstaande zondag weer een gezellige dag voor de hele familie. Meerdere activiteiten worden dan namelijk gehouden. Zo kunnen kinderen met hun knuffeldier terecht bij de dierentuin dierenartsen. En die maken al die knuffels weer beter. Naast de knuffeldierenkliniek is er ook een springtussenparcours en worden er ook verschillende demonstraties gegeven door Duitse hulpdiensten. Zeker dus de moeite waard om aanstaande zondag even langs te komen.

heb veel dingen samen gedaan met mijn vader in het verleden. Maar samen een plaatje opnemen, dat zat er niet in. Dat was Alan Clark wel weggelegd in deze Father and Friends. De gemeente Hengelo die spoort bouwers of toekomstige bouwers aan om op tijd een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Ook in Hengelo is er namelijk een wachtlijst voor een stroomaansluiting. Als je voor 1 september dit jaar een aanvraag indient, ongeacht of de bouwplannen al helemaal rond zijn, dan bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld voorrang te krijgen. Aanmelden kan vanaf 20 augustus, later deze week dus, via de website eerderaanvragen.nl. En daarna beoordeelt

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een bloeddonor uit de provincie Utrecht heeft in ons land het West-Nijl-virus opgelopen. Daardoor gaat bloedbank Sanquin gedoneerd bloed van mensen uit uw regio extra testen. Het West-Nijl-virus komt voor onder vogels en kan via muggen overgedragen worden op mensen. Meestal word je er niet ziek van. Mensen die wel klachten krijgen, hebben koorts. Op de eerste schooldag na de zomervakantie vraagt Veilig Verkeer nog maar eens aandacht voor fietsende kinderen. Fietsen gaat ze steeds slechter af, omdat kinderen vaak met de auto of bakfiets naar school worden gebracht. Volgens Veilig Verkeer kan je nooit te vroeg zijn om kinderen zelf te laten fietsen. En minister Karremans vindt dat ook. Op Sicilië, bij de vulkaan de Etna, is een Amerikaanse toerist om het leven gekomen. Hij was aan het wandelen waar het niet mag en werd in een zware storm door de bliksem getroffen. De Etna barstte vorige week uit en dat trekt veel toeristen die de lava van zo dichtbij mogelijk willen bekijken. En voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard zit het wielerseizoen erop. Vorige maand viel hij in de vijfde etappe van de Tour de France en moest met een gebroken sleutelbeen opgeven. Hij heeft nog zoveel last dat hij voorlopig niet op topniveau kan rijden. En dus richt ik me op volgend jaar, zegt Vingegaard. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen op steeds meer plekken wat zon. Tussendoor kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

0: vanavond.
1: Zeker van toepassing. Derde gedeelte is dit. Lunchgedeelte van Uitzendkracht op deze maandag van 17 augustus. Begonnen we met Salt and Pepper en You Show Me. En we hebben nog veel meer lekkers, zoals deze.

jaar. En sinds een dag of twee. Danny Vera daarvoor nog met The Waits en Midnight Sky hoorde je ook nog van Miley Cyrus. Geen idee of je nog een duik in het water wilt gaan nemen, maar je doet er goed aan om de waterkwaliteit even te beoordelen voordat je erin springt en tussen de blauw alg of botulisme terechtkomt. Daarvoor kun je een website raadplegen. Zwemwater.nl. Daar vind je eigenlijk alles over hoe het gesteld is met de zwemwaterkwaliteit.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Op zo'n 10 plekken in Overijssel zijn omgekeerde vlaggen weggehaald. Het gaat om plekken langs provinciale wegen waar de vlaggen een gevaar kunnen vormen voor het verkeer. Sinds de nieuwe stikstofplannen van het kabinet bekend zijn gemaakt, hangen er weer op veel plekken in de regio omgekeerde vlaggen. Dat is een protest van de boeren die het niet eens zijn met die stikstofplannen. Steeds meer mensen staan deze dagen stil bij de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Ook in Enschede gebeurde dat, bij het oudste Indië-monument van Nederland. Die staat er al sinds 1960. Landelijk gezien zijn er dit jaar ongeveer 83 herdenkingen gepland. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. En Ellen Scholte op Rijmer uit Vleringen wilde haar hele leven al vrachtwagenchauffeur worden. Hoewel haar ouders dat maar niets vonden, maakte ze alsnog haar droom waar. Ellen is namelijk chauffeur bij bierbrouwer Grols. En dat betekent dat ze dagelijks met zo'n 10.000 liter bier rondrijdt om af te leveren bij grote horecazaken in de regio. En dan het weer voor Twente. De middag verloopt droog bij een graad of 22. Morgen is het vooral bewolkt, valt er regen en wordt het maximaal 20 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk op

Zomerse klanken van de Caro Emerald en de Night Like This. Kringloop to Switch in Vierde viert volgende week zaterdag 29 augustus de officiële opening. Hoewel de nieuwe winkel al sinds februari dit jaar in gebruik is, was de verbouwing nog volop bezig. En inmiddels zijn veel werkzaamheden helemaal voltooid, waardoor er dus op 29 en 30 augustus een feestelijk openingsweekend wordt gehouden. Op zaterdag 10 uur dan verricht de wethouder Egbert de openingshandeling. Daarna maken de eerste 50 bezoekers kans op prijzen bij het Rad van Fortuin. Bezoekers die zaterdag bruikbare spullen doneren, ontvangen een kortingsbon van 20% op een volgende aankoop.

Queen en I Want It All. En daarvoor Jonas Blue met Edge of Desire. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 17 augustus. Precies 30 jaar geleden stonden de Party Animals op nummer 1 met Aquarius. 3 weken lang bleef ze op die nummer 1 positie staan. En op de dag van vandaag, precies 25 jaar geleden, in het jaar 2001... raakten 15 Leidse studenten brandwonden die bezel. Ze raakten gewond dus. En dat gebeurde tijdens een hete kolenactie van Chaka-goeroe Emil Ratelband.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een huis in de Heilo in Noord-Holland is een meisje van 19 uit Herugowaard doodgevonden. Man van 20 is aangehouden. Of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Agenten gingen na een melding kijken in het huis en vonden daar het slachtoffer. Ze gaan uit van een misdrijf, maar details zijn niet bekend. De regen die is gevallen en die ook deze week wordt verwacht, is een opluchting voor de binnenvaart. Doordat het waterpeil stijgt, denkt een expert dat schepers tegen het eind van de week weer meer lading kunnen vervoeren. De branche is terughoudend en zegt eerst te moeten zien hoeveel regen er komt. Het goedkope zomerabonnement voor de trein loopt op zijn eind en NS krijgt veel vragen van mensen die willen weten wat ze nu moeten doen. Daarom is een speciale website opgetuigd. Wie zijn dalvrij abonnement nog niet heeft opgezegd, zit volgens NS niet automatisch vast aan een nieuw, veel duurder abonnement. En honderden mensen hebben in een cultureel centrum in Amsterdam afscheid genomen van acteur Peter Faber, die anderhalve week geleden overleed. Veel fans hadden witte rozen mee die ze neerlegden bij de kist. De uitvaart vanmiddag is besloten. De 82-jarige Faber is bekend van films als Max Havelaar en Siske de Rat. Het weer van Weer Online. Vanmiddag vaak droog met veel bewolking, maar soms is er ook wat zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst regen, daarna droger, maar de zon zien we nauwelijks. En tot zover het AB-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dank je wel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Gloria Estefan, Get On Your Feet bij Twente FM. Zo, daar zijn we weer. Goedemiddag. Het weekend is voorbij. Maandag is alweer mooi eind onderweg. Dus we kunnen wel stellen, het ergste van de maandag hebben we weer gehad. En dat is de maandagochtend natuurlijk. Hey, ik ben Mark en tot 4 uur gaan we hier gewoon weer een gezellige middag van maken. Een beetje bijpraten, kijken wat er in Twente gebeurt. En natuurlijk ook gewoon heel veel goede muziek. Straks om 2:10 gaat de onmeunige 999 shuffle weer aan. En om 2:05 hebben we natuurlijk ook weer gewoon de dag van. Maar goed, eerst maar eens beginnen. Dit is

Curfew, The Crowded House. Ja, ik moest er vanochtend zelf ook weer even aan wennen hoor. De scholen zijn weer begonnen. Ja, je merkt het meteen als je de weg op gaat. Overal weer scholieren op de fiets, volle bushaltes. En ineens denk je, oh ja, zo zag een normale maandagochtend er ook weer uit. Ja, voor mij soefde die zomervakantie toch weer veel te snel voorbij trouwens. Maar goed, hè, we moeten er toch maar weer aan geloven. Gelukkig hebben we de goede muziek nog en zijn we hier ook weer op volle stroom bezig met z'n allen. Zometeen tijd voor het streeknieuws, maar ook nog muziek van Ella Langley met Choosing Texas. Maar eerst Ilse de Lange, dit is Changes.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Een mooie tuin? Huzenk Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzenk in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzenkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Op zo'n 10 plekken in Overijssel zijn omgekeerde vlaggen weggehaald. Het gaat om plekken langs provinciale wegen waar de vlaggen een gevaar kunnen vormen voor het verkeer. Sinds de nieuwe stikstofplannen van het kabinet bekend zijn gemaakt, hangen er weer op veel plekken in de regio omgekeerde vlaggen. Dat is een protest van de boeren die het niet eens zijn met die stikstofplannen. Steeds meer mensen staan deze dagen stil bij de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Ook in Enschede gebeurde dat, bij het oudste Indië-monument van Nederland. Die staat er al sinds 1960. Landelijk gezien zijn er dit jaar ongeveer 83 herdenkingen gepland. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. En Ellen Scholte op Rijmer uit Vleringen wilde haar hele leven al vrachtwagenchauffeur worden. Hoewel haar ouders dat maar niets vonden, maakte ze alsnog haar droom waar. Ellen is namelijk chauffeur bij bierbrouwer Grols. En dat betekent dat ze dagelijks met zo'n 10.000 liter bier rondrijdt om af te leveren bij grote horecazaken in de regio. En dan het weer voor Twente. De middag verloopt droog bij een graad of 22. Morgen is het vooral bewolkt, valt er regen en wordt het maximaal 20 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Yes, George Ezra.
1: De onmenige 999.
0: Tijd om weer even te kijken waar we vandaag terechtkomen in de onmenige 999. 999 platen, dus ik ga vandaag ook niet zelf kiezen. Dat laten we de computer doen. Ja, we laten hem gewoon even random ergens in de lijst vallen. En vandaag komen we uit op nummer 266. Three Doors Down, Here Without You. Eentje waarvan je waarschijnlijk bij de eerste paar seconden aan denkt... ja hoor, deze ken ik. Nummer 266 uit Onmenige. Dit is...

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Prince en Gold bij Twente FM. Nog even iets uit de regio. In Wierden gaan ze vandaag met de boeren om tafel over de toekomst van het buitengebied. Nou, het gaat onder andere over de landbouw en de stikstofplannen van het kabinet, maar ook over hoe ze in Wierden zelf verder willen. Nou, de gemeente wil vooral horen waar de zorgen en de kansen liggen. Meer erover lees je op twentefm.nl. Gaan wij

blijft toch stiekem wel een lekker nummertje. Hè? Kurt Nielsen en She So High. Hey, straks na 2 uur hebben we weer de dag van. En vandaag vieren we een dag waarvan ik eigenlijk altijd de dag dat hij helemaal niet bestond. Sterker nog, als mijn moeder vroeger zei, ja hoor Mark, dat gebeurt met Sint-Jutemus, dan wist ik eigenlijk al genoeg. Maar vandaag is het echt Sint-Jutemus. Straks na 2 uur.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want we will leven in de brouwerie.
9: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Heilo in Noord-Holland is gisteravond een dood meisje van 19 gevonden. Er was over gebeld door een man, hij is aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wat er is gebeurd en wat de relatie tussen het meisje en de melder is niet duidelijk. Getuige is gevraagd zich te melden. De politiecontroles deze week bij de Merwedebrug op de A27 blijken niet voor niks. Volgens Brabantse media zijn er al allerlei vrachtwagens van de weg gehaald die ondanks een verbod toch over de verzwakte brug zijn gereden. Meestal zijn het vrachtwagens met een buitenlands kenteken. De chauffeurs kregen allemaal een boete. Premier Jetten is vanmorgen op bezoek geweest in Zeerijp en Appingedam in het aardbevingsgebied in Groningen. Bewoners wachten hem op met spandoeken. Ze zijn boos omdat volgens hen de hersteloperatie niet eerlijk gaat. Goed te snappen, zei Jetten. Regeringscommissaris Nijboer komt het volgens hem snel met de Groningers bespreken. En ons land behaalde een recordaantal medailles op de EK-atletiek in Engeland. En daarom kon de reactie van de Oranjes niet uitblijven. Koning Willem-Alexander en Maxima hebben het op social media over een ongekende prestatie. Ze zeggen dat onze atleten heel Europa hebben laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt, soms wat zon en het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral het oosten, eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het AV-nieuws.
12: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven 10 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op richting Duitsland voor de grensovergang 2 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

0: Taylor Swift op je radio.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het dus Sint-Jutemus. En ik dacht serieus altijd dat het gewoon een verzonnen dag was. Ja, je kent de uitspraak wel. Ja hoor, dat doe ik met Sint-Jutemus. Oftewel, dat gaat dus gewoon nooit gebeuren. Maar blijkbaar hebben we Sint-Jutemus dus gewoon op de kalender gezet. Ja, dat vind ik dan wel weer mooi. We hebben een datum geprikt voor een dag die eigenlijk nooit komt. Dus daar kunnen we vandaag wel weer wat mee. Ik ben wel benieuwd, wat stel jij al eeuwen uit? Bijvoorbeeld die schuur, eindelijk eens opruimen, de zolder aanpakken. Beginnen met sporten, dat ene klusje thuis waarvan Jan Manen zegt... ja, dat doe ik binnenkort wel. Nou, app hem even door naar de studio. Want wat staat er bij jou gepland voor Sint-Jutemus? Ik vermoed namelijk dat er in Twente vandaag ineens heel veel klusjes op de planning staan. Ben benieuwd, laat het ons weten via de website twentefm.nl.
1: Meer muziek, minder meetings. Kijk, wij weten...

Bee Gees, You Win Again bij Twente FM. Hey, we hebben het vandaag in de dag van over Sint-Juttemus. Ja, de perfecte dag dus voor alles wat je al jaren roept dat je nog een keer moet gaan doen. En ik vroeg, wat staat er bij jou gepland voor Sint-Juttemus? Nou, Richard uit Engelen die zegt de schuur opruimen. Dat beloof ik mevrouw inmiddels al 2 zomers. Maar ik weet gewoon, zodra ik eraan begin, ben ik 3 dagen verder. Nou, Richard, 2 zomers? Ja, ik zou gewoon volhouden dat je wacht op het juiste moment. En dat het moment er duidelijk nog niet is. Ja, dat is de beste oplossing, denk ik, ja. Marike die stuurt, mijn man zou de plinten boven nog een keer afmaken. We wonen hier inmiddels 4 jaar. Ik denk dat ik het zelf...

Ariana Grande en No Tears Left to Cry. Hey, we gaan zo eens even kijken wat er allemaal speelt bij jou in de buurt. Het streeknieuws komt eraan. Maar eerst nog deze.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag. Op zo'n 10 plekken in Overijssel zijn omgekeerde vlaggen weggehaald. Het gaat om plekken langs provinciale wegen waar de vlaggen een gevaar kunnen vormen voor het verkeer. Sinds de nieuwe stikstofplannen van het kabinet bekend zijn gemaakt, hangen er weer op veel plekken in de regio omgekeerde vlaggen. Dat is een protest van de boeren die het niet eens zijn met die stikstofplannen. Steeds meer mensen staan deze dagen stil bij de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Ook in Enschede gebeurde dat, bij het oudste Indië-monument van Nederland. Die staat er al sinds 1960. Landelijk gezien zijn er dit jaar ongeveer 83 herdenkingen gepland. Dat zijn er meer dan ooit tevoren. En Ellen Scholte op Rijmer uit Vleringen wilde haar hele leven al vrachtwagenchauffeur worden. Hoewel haar ouders dat maar niets vonden, maakte ze alsnog haar droom waar. Ellen is namelijk chauffeur bij bierbrouwer Grols. En dat betekent dat ze dagelijks met zo'n 10.000 liter bier rondrijdt om af te leveren bij grote horecazaken in de regio. En dan het weer voor Twente. De middag verloopt droog bij een graad of 22. Morgen is het vooral bewolkt, valt er regen en wordt het maximaal 20 graden.
6: Even van de ANWB. Twee opvallende files in het oosten van het land. De A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En de A50 Oss richting Arnhem. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoord. 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

0: Backstreet Boys en Everybody bij Twente FM. Het is door de middag en we hebben een leuk nieuw item. Dit moet je even weten. Ja, oké, dit is er eentje voor als je nog ergens een opgezette vos bij oma op zolder hebt liggen. Gooi hem vooral niet weg. Een opgezette dierenkop werd in Engeland aangeboden als een gewone vos. Geschatte waarde, een pondje of 40. Alleen het bleek dus helemaal geen vos te zijn. Het was een Tasmaanse tijger. Ja, een dier dat al sinds de jaren 30 is uitgestorven. En die kop, die ging uiteindelijk weg voor 60.000 pond. Ja, dus heb je nog ergens zo'n stoffig beest op zolder staan, eerst even laten taxeren voordat hij bij het grof veel belandt. En weet je dat ook weer? Hey, het is door de middag waar je naar luistert op deze maandagmiddag. Ik ben niet op de zaak vooruitlopen natuurlijk. Hè. De eerste schooldag. Ik weet niet hoe het bij jou gaat. Ben wel even benieuwd. Lekker de kinderen weg. Heb je het huis voor jezelf? Laat het even weten via de app of de site. Zometeen Nielson en Miss Montreal met hoe? Maar eerst Love Light. Dit is Robbie Williams.
1: Zie ons als een goede muzikale collega. Maar dan zonder dat verplichte sociale praatje. Dit is Door de Middag.

Boston en Miss Montreal. Ja, en dat Sint-Jutemus vandaag valt en dat mensen daar ook echt wat mee doen, dat blijkt maar weer. In Glanenbrug zijn ze druk de schuur aan het opruimen. Waarschijnlijk ook zo'n klusje wat al veel te lang op zich laat wachten. Ja, dan zeggen ze, kunnen hier even een plaatje van Creedence Clearwater Revival draaien? Nou, dan kunnen we zeker Suzy Q speciaal voor Marlies en Marcel Krukert. Succes daar in de schuur.

Zara en Best Friends bij Twente FM. Zo, en dan zijn we alweer bijna bij 3 uur. Straks gaan we gewoon weer lekker verder met Door de Middag. In het laatste uur hebben we om 3:20 natuurlijk gewoon de House Slow Can You Go. En richting het einde van de middag maken we samen de laatste kilometers. Maar eerst wil je natuurlijk even weten wat er speelt in Twente en daarbuiten. Zometeen 3 uur, tijd voor het nieuws. Maar eerst nog even terug naar de jaren 80 met Kate Bush en Cloudbusting.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Een betrouwbare elektrakeuring nodig?

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een tip die de Rotterdamse politie kreeg over het wapen van een oude moord kwam volgens het AD van een overleden topcrimineel. Die tip mocht pas na zijn dood gebruikt worden. De politie heeft vorige week naar het wapen gezocht in een sloot. Normaal zeggen ze niet waar tips vandaan komen, maar nu wel om spookverhalen te voorkomen. Koning Filip van België is teruggekomen van vakantie door de grote natuurbrand in de Ardennen. Hij wilde zelf de schade zien en bedankt iedereen die helpt met blussen. De brand is niet meer verder uitgebreid naar Duitsland. Regen heeft daarbij vanmorgen geholpen, maar dat was volgens Belgische media niet genoeg om de brand te blussen. Er is volgens het OM geen bewijs dat er moordplannen waren voor prinses Amalia en Alexia. Vandaag begon de rechtszaak tegen de man die ervoor is opgepakt. Hij had wel 2 bijlen met de naam van de prinsessen en een tekst met hun namen en het woord bloedbad. Er is volgens justitie wel bewijs dat hij Amalia wilde ontvoeren. En er rijden minder treinen rond Utrecht en Breda en ook tussen Rotterdam en Den Haag. Het komt door een beschadigde bovenleiding. En er werd al gewerkt aan het spoor in het zuiden en midden. De NS denkt dat alles rond 4:30 weer normaal rijdt. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt en soms wat zon. Het is 19 tot 21 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna drogen met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land. In de grensstreek op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
1: Hier komt Twente samen.
2: Dankjewel dat ook jij erbij bent.
1: Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ja, die hoor ik tegenwoordig ook. Ben inmiddels 2 maanden getrouwd. Hey, 3 uur geweest. We zijn weer helemaal bij. En we gaan gewoon weer lekker door met Door de Middag. Nog 1 uur samen deze maandagmiddag. Om 3:20 doen we het weer even wat rustiger aan met How Slow Can You Go? En richting 4 uur beginnen we natuurlijk aan de laatste kilometer van deze werkdag. Maar eerst muziek van Mal Smith en Al Horn. Dit is

Remedy met Power Over Me bij Twente FM. Hey, straks doen we iets waar we op maandagmiddag misschien allemaal wel een beetje behoefte aan hebben. Even geen haast, geen tempo, gewoon een paar minuten helemaal niks. House Slow Can You Go komt eraan, zometeen hier in Door de Middag. Maar eerst nog even.

0: Starship, nothing's gonna stop us now.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: We zijn inmiddels aan een aardig eind onderweg deze maandagmiddag. En misschien kun je wel even een paar minuten rust gebruiken. Dus geen haast, geen gedoe. We draaien het tempo gewoon even flink naar beneden. Dit is How Slow Can You Go. En vandaag doen we dat met Roxette. It Must Have Been Love. Even niks.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft met hengelohelemaalfit.nl een nieuw online sportplatform gelanceerd met een compleet overzicht van sportaanbieders en verenigingen in de gemeente. Bezoekers kunnen zoeken op sport, doelgroep of persoonlijke voorkeuren. Het platform biedt ook workouts, recepten en wandelroutes. Initiatiefnemer Thijs Jagers vergelijkt het met een gouden gids voor sportverenigingen. 30 jaar geleden veranderde het Miro-terrein aan de Gronauwse Straat in Enschede in het toneel van hevige rellen met brandende auto's, vernielingen en confrontaties met de politie. Wat begon als een zomer vol illegale autocrossers mondde uit in een volksopstand waarbij de burgemeester opriep weg te blijven. RTVO's maakt nu een documentaire over deze gebeurtenissen. En Enschede handhaaft sinds eind april actief de zero-emissiezone in de binnenstad en deelde in enkele maanden tijd al 119 boetes uit. Camera's registreerden sinds 24 april automatische bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die de milieuzone binnenrijden. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, een vrachtwagen 300. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar de droge periode overheersen. We zien steeds vaker de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 graden. En vanavond zijn er eerst opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vraag in het oosten van het land op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Voor Deventer zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. Is de rijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud hebben we op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles daar en er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. En lekker die middag door. Met fijne muziek en de laatste nieuwtjes uit de streek. Dit is Door de Middag met Mark Schepers.

muziek van Inaxis en Disappear. Nou, als jij dacht dat je afgelopen weekend lekker bezig bent geweest, in Reutem deden ze het net even anders. Daar was namelijk het NK buikglijden en daar kwamen zo'n 1300 mensen op af. En ja, de naam zegt eigenlijk alles, hè. Een aanloopje, plat op de buik en dan maar hopen dat je verder komt dan de rest. Nou, ik vind het vooral mooi dat we hier in Twente daar gewoon dus een Nederlands kampioenschap van hebben gemaakt. Geef ons een natte baan en wij regelen de rest wel. Nou, meer erover vind je op onze website twentefm.nl.

bij Twente FM. Hey, we zijn begonnen aan de laatste kilometer van deze maandagmiddag. En ik ben benieuwd, wat moet jij vandaag nog even voor elkaar zien te krijgen voordat je kunt zeggen, ik ben er klaar mee, ik heb de maandag overleefd. Is dat nog één klus op het werk? Boodschappen doen? Eten koken? Of zit je stiekem al lang uit op de bank en vind je het allemaal wel best? Heb het even door. Straks rond 3:50 pak ik er een paar uit. En

Twins en Mr. Know-it-all bij Twente FM. Hey, nog 10 minuten en dan zit de maandagmiddag er voor mij alweer op. Even kijken wie er ook bezig is met de laatste loodjes. Marieke uit Hengelo die appt. Ik moet alleen nog even langs de supermarkt en daarna gaat bij mij letterlijk de deur op slot. Ben er wel klaar mee deze maandag? Nou, dat is duidelijk, Marieke. En Jeroen uit Enschede die stuurt nog een half uurtje werken, daarna naar huis, eten opwarm en helemaal niks meer. Dat is mijn planning. Nou, kijk. En soms is helemaal niks doen gewoon een uitstekend plan als je het mij vraagt. En we gaan samen die laatste kilometer uitlopen. Dat doen we met Avicii en Levels. Wat mij betreft maakt er een mooie avond van. En wij spreken elkaar morgenmiddag weer om 1 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog allemaal tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw van 77 uit Apeldoorn is overleden nadat ze tegen een openslaande autodeur aanfietste, meldt Omroep Gelderland. De vrouw verloor veel bloed en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar overleed ze. In het onderzoek naar het ongeluk is de bestuurder van de auto een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet overal onder controle. Vooral in het noordoosten lukt dat niet, omdat de brandweer daar niet goed bij kan komen. Het vuur laait ook steeds weer op en kan eigenlijk alleen vanuit de lucht worden bestreden. Bij elkaar is een gebied verwoest zo groot als Haarlem. Een man die volgens het OM prinses Amalia wilde ontvoeren was in de war. Hij hoorde stemmen, dacht dat hij een relatie met haar had en was ervan overtuigd dat ze zouden gaan survivalen. Volgens justitie had hij ook bijlen en schreef hij over een bloedbad rond Amalia en haar zusje Alexia. Maar moordplannen konden ze niet bewijzen. En bij het vliegveld van Brussel zijn vrijdagavond 5 vliegtuigen bestraald met lasers, zegt de luchtverkeersleider tegen een krant. Dat gebeurt wel vaker, maar niet zo vaak op één avond. Laserstralen kunnen piloten verblinden. Ze kwamen uit een dorpje waar mensen last hebben van het geluid van de vliegtuigen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen. Daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Heerlijke muziek van de Baamsna, Magnetic, hoor je op jouw maandagmiddag. Hey, hartelijk welkom bij Twente Komt Thuis, de eerste middag van de week. En dat doen wij vandaag op de 17e van augustus. De show begon met Huey Lewis en de nieuws Stuck With You. En voor jou betekent dat Stuck With Me. Want aan de klok van 7 uur ben ik bij je. Heerlijke muziek. Een overzicht van wat er is gebeurd hier in de regio en ook de files. En wat heerlijk, hè, die buitjes. Of heb je zoiets van, nou, ik weet het niet hoor. Die zon was ook wel heel erg prettig. Ben ik met je eens hoor. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Wat wel zomers blijft, is de muziek op je radio. Natuurlijk. Dit is de script featuring Will.i.am, Hall of Fame. Ik zie ook Power Station in de lijst staan. Dus alle reden om die radio een tikkeltje harder te doen. Lekker bij ons te blijven tot aan de klok van 7 uur. Dit is Twente Komt Thuis.

Power Station. Inderdaad, Some Like It Hot. Nou ja, dat hot, dat hebben we gehad, hè, de afgelopen paar weken. Want het ene record naar het andere werd verbroken. En iedereen doet het er een beetje, ja, spannend over. Het is gewoon zon, het is warmte, het is heerlijk. Het is ook zomer, dus het hoort erbij. En vandaag is het wat koeler. Nou ja, is natuurlijk van harte welkom. En ook die regen, heerlijk. Zeg, dit is Sabrina Carpenter.

Luna, pauze hebben we nog niet hoor. We hebben zometeen wel het streeknieuws voor jou. En daarin word je lekker bijgepraat over wat er gebeurt in de regio. En of er ook files staan of gaan komen. En tot die tijd draaien we voor jou Robert van Hemert, Zandloos.

0: Woonzentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft met hengelohelemaalfit.nl een nieuw online sportplatform gelanceerd met een compleet overzicht van sportaanbieders en verenigingen in de gemeente. Bezoekers kunnen zoeken op sport, doelgroep of persoonlijke voorkeuren. Het platform biedt ook workouts, recepten en wandelroutes. Initiatiefnemer Thijs Jagers vergelijkt het met een gouden gids voor sportverenigingen. 30 jaar geleden veranderde het Miro-terrein aan de Gronauwse Straat in Enschede in het toneel van hevige rellen met brandende auto's, vernielingen en confrontaties met de politie. Wat begon als een zomer vol illegale autocrossers mondde uit in een volksopstand waarbij de burgemeester opriep weg te blijven. RTV Oost maakt nu een documentaire over deze gebeurtenissen. En Enschede handhaaft sinds eind april actief de zero-emissiezone in de binnenstad en deelde in enkele maanden tijd al 119 boetes uit. Camera's registreerden sinds 24 april automatische bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die de milieuzone binnenrijden. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, een vrachtwagen 300. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar de droge periode overheersen. We zien steeds vaker de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 graden. En vanavond zijn er eerst opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Het is druk tussen Heino-Zuid en Raalte. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Morgan Wallen, Love Somebody. Wat blijft dat een leuke plaat, zeg. In de eerste na streeknieuws komt van Alison Moyet, Is This Love? Nou, ik mag het wel denken, zeg. We kruipen zo langzaam richting de klok van 5. En dat betekent dat je eerste werkdag van de week er bijna op zit. En we begeleiden

CJ Lewis, Sweet for My Sweet. En Bella Stars hoorde je ook, Sign of the Times. En ik zei het al, richting de klok van 5 wordt het toch weer onrustig, hè, op je werkplek. Je gaat kijken naar die monitor, je kijkt naar de tijd. Oh, hoe lang duurt het nog? Moet ik die offerte nog wel maken? Of laat ik hem even liggen? Muziek is harder, dan gaat het vanzelf. Alex Warren, Fever.

Sans Mieux Multicolor. Wat blijft dat een leuke band zeggen. En ik geloof dat ze eind dit jaar weer in de Ziggo Dome staan. Dus ga even naar de sociale kanalen om te checken of er nog kaarten zijn. Wat ik zeer betwijfel. Zeg Fever Dream, stel ervoor, Alex Warren. En we kruipen zo.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten. Ja.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in goede nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen een man die prinses Amalia wilde ontvoeren. Hij had een psychose en stemmen in zijn hoofd zeiden dat ze zouden gaan trouwen in Polen. Dat kon volgens justitie alleen als hij haar zou ontvoeren en dat had hij helemaal voorbereid. Op veel plaatsen laait de natuurbrand in de Belgische Ardennen weer op. Het lukt de brandweer niet om bepaalde plekken in het noordoosten te bereiken. Daardoor krijgen ze het vuur daar moeilijk onder controle. Een deel van het Belgische parlement komt eerder terug van vakantie om te overleggen over het blussen en de gevolgen van de brand. Bij dancefestival Lake Dance vlakbij Eindhoven is vorige week een bezoeker uit het niets in elkaar geslagen. Zijn vader heeft nu 1000 euro uitgeloofd voor wie kan vertellen wie dat deed, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer brak zijn kaak op 2 plaatsen en kan nu alleen nog vloeibaar eten door een rietje. En zanger Henk Wijngaard is geopereerd aan zijn hart en dat is allemaal goed gegaan. Op zijn website geeft hij een update. Hij mag van de intensive care af en doet iedereen de hartelijke groeten. Henk Wijngaard is 80 en vooral bekend van de hit Met de Vlam in de Pijp. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij 7 naar 5 minuten oponthoud. De A35 rijdt het langzaam van Enschede naar Zwolle bij Wierde-West. Ook daar is de vertraging 5 minuten. Net als op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

Shakira en Burna Boy, Die Die. Het muziek-item voor het WK-voetbal van afgelopen jaar. Zeg, in uur 2 werd geopend door The Clash. Should I stay or should I go? Ik zou nog even blijven. De lijst staat vol met heerlijke muziek. Neem deze van David

Inna, op deze plaat kan ik niet stil blijven zitten hoor. Hot hoorde je op jouw Twente FM. Twente komt thuis, daar luister je naar de middagshow voor de maandag. De 17e is het vandaag en de eerste werkdag zit erop. Het is 5 uur geweest.

0: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Hengelo heeft met hengelohelemaalfit.nl een nieuw online sportplatform gelanceerd met een compleet overzicht van sportaanbieders en verenigingen in de gemeente. Bezoekers kunnen zoeken op sport, doelgroep of persoonlijke voorkeuren. Het platform biedt ook workouts, recepten en wandelroutes. Initiatiefnemer Thijs Jagers vergelijkt het met een gouden gids voor sportverenigingen. 30 jaar geleden veranderde het Miro-terrein aan de Gronauwse straat in Enschede in het toneel van hevige rellen met brandende auto's, vernielingen en confrontaties met de politie. Dat begon als een zomer vol illegale autocrossers, mondde uit in een volksopstand waarbij de burgemeester opriep weg te blijven. RTV Oost maakt nu een documentaire over deze gebeurtenissen. En Enschede handhaaft sinds eind april actief de zero-emissiezone in de binnenstad en deelde in enkele maanden tijd al 119 boetes uit. Camera's registreerden sinds 24 april automatische bestelbusjes en vrachtwagens op benzine of diesel die de milieuzone binnenrijden. Voor bestelbusjes bedraagt de boete €120, een vrachtwagen 300. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag kan er plaatselijk nog een bui vallen, maar de droge periode overheersen. We zien steeds vaker de zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 21 graden. En vanavond zijn er eerst opklaringen, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe.
8: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan vooral korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de N35 is het wel wat drukker, van Zwolle naar Almelo.

En Ava Max Car Keys. Wat een leuke plaat is dat, zeg. Wat staat er voor? Chef Special als eerste na het streeknieuws. Natuurlijk Miracles. Deze, die neem je mee. Zo rustig je avond in. Dit zijn de Buggles. Video killed the radio star. En natuurlijk, daar is die weer. Somber staat in de lijst. My body isn't ready. Allemaal voor jou op jouw maandagmiddag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Er is iemand aangehouden voor de dodelijke aanrijding in de file van de boerenprotesten vrijdag. Een vrouw uit het Brabantse Nistelrode. Ze zou de auto hebben bestuurd die op de file inreed. Twee mensen kwamen om het leven. Premier Jette zei toen al dat boerenprotesten niet thuishoren op de snelweg. In Twente is het daarom nu zelfs verboden. Er zijn voor het eerst controles gehouden op de Merwedebrug en er zijn 34 boetes uitgedeeld. Vooral aan buitenlandse vrachtwagens. Die kunnen geen automatische boete krijgen met camera's. Daarom worden nu motoragenten ingezet. Het doel is om al het vrachtverkeer te laten omrijden. De brug is verzwakt en kan het niet meer aan. Omdat het zo droog is, zijn in Muiden 3 noodpompen aangezet die zoet water van het Markenmeer naar de Vecht brengen. Zo gaat er genoeg water naar landbouwgrond en de natuur. Door de pompen stroomt 6000 liter water per seconde. Een Olympisch zwembad zou daarmee in 7 minuten gevuld zijn. En de EK Atletiek in Birmingham hebben voor Nederland een recordaantal van 14 medailles opgeleverd. De Atletiekunie is daar blij mee, omdat het een belangrijke tussenstap was naar de Olympische Spelen over 4 jaar. Het bewijst volgens de directeur dat het plan werkt en dat atleten hun doelen echt kunnen behalen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan maar een paar files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Het is de A28 van Zwolle naar Amersfoort voor knooppunt Hattemerbroek. De A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Lent. En de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Nijverdal en Wierdewest. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Of Desire, welkom in uur 3 van Twente komt thuis. En dat werd geopend door Lifehouse Halfway Gone. Nou, we zijn iets meer over de helft. Want de klok van 6 is geweest. We kruipen naar de klok van 7. En die hebben we volgepropt dit uur met heerlijke muziek. Deze mag te zijn. Oude bekende van Coldplay, Magic, Kool & The Gangster in de lijst, Ladies Night. Ik zie Miley Cyrus. Ik zie Nice Device ook. Alle reden om de beentjes nu hoog te leggen. Want ik denk dat de afwas nu wel klaar is, toch of niet? Dan wordt het tijd. Dit is Magic.
1: Call it magic.

toen die plaat uitkwam, dat toen de Tupperware parties bedacht zijn. Wat denk je zelf? Zeg, Coldplay zat ervoor, Magic. En nou ja, muziek draaien we graag voor je. Dat doen we natuurlijk 24 uur per dag. Je kunt ook ons overal ontvangen. TwenteFM.nl. Je kunt ook een berichtje sturen naar de studio. Kan ook via de site. Alles wijst zich vanzelf. En we draaien Miley Cyrus voor je. Dit is The End of the

0: tickets anymore.
1: Nice device. Cool Corona. Could you be like, natuurlijk. Heerlijk. Wie zat ervoor? Miley Cyrus, End of the World. Dat is natuurlijk niet waar, want we gaan altijd door. Zeg, zometeen het streeknieuws. En daar word je bijgepraat in wat er hier in de regio is gebeurd. De afgelopen 24 uur. En ook de files. Want die staan daar geloof ik wel. Want ja, zo gauw het regent. En dat deed het vandaag. Wordt het drukker op de weg vandaar. Zeg, Teddy Swims hoor je nu. Break up in reverse. En als je er goed over nadenkt, dan denk je, hey, is dat niet het moment dat je zegt, hey, wil je even verkeering met mij? Wat zal het zijn?

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo.

0: adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verhuurbedrijf aan de Seutersweg in Bentelo woedde een grote brand vandaag, waarbij veel rook vrijkwam en een deel van de gevel eruit werd geslagen. De brandweer schaalde groots op vanwege eerste berichten over brand bij een slagerij, maar het bleek een party-servicebedrijf te zijn. Niemand raakte gewond, al brandde de schuur wel grotendeels uit. Het Stiftfestival vindt van 21 tot en met 28 augustus plaats in Twente tijdens de 22e editie. Artistiek directeur Daniel Roland liet weten dat het festival verder gaat dan kamermuziek, met uitstapjes naar de tango en werk van Muze en Ellen ten Damme. Ook klinkt nieuw muziek van componist Peteris Vaskis. En Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met onderhoud aan de N36 bij de aansluiting met de N34 vlakbij Wittepaal en Ommen. Tot en met donderdag is de weg 3 nachten volledig afgesloten voor nieuw asfalt en een wegmarkering. Verkeer wordt dan omgeleid via de A37, N34, N348 en N35. En dat zal ongeveer 10 minuten extra reistijd kosten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. Tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. En het koelt dan af naar 13 graden. Morgenochtend ook weer bewolkt, eerst regenachtig. Later in de ochtend trekt de regen weg.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Van Snow Informer en je verstaat hem bijna niet. Het is echt plat Canadees, heb ik me laten vertellen. Zeg 5 Star, hoor je als eerste naar het streeknieuws. The Slightest Touch. Nou, en over The Slightest Touch gesproken zeg. Dit is Tame Impala, Dracula en zometeen John Mayer in de lijst met New Light.

mooie stem heeft die man. En daar kan hij goed mee zingen en dat doet hij goed. John Mayer, New Light. En zo kruipen we langzaam richting het einde van het programma. En er staat nog zoveel leuke muziek in die ik aan je wil laten horen. En ook zoals deze.

Dualipa, Love Again, Cat's Eyes of the Four, Animal. En dat brengt ons bijna aan het einde van Twente Komt Thuis. Zometeen de avonddienst. En ik denk ook dat hier die spreuk vandaan komt. Hoe vetter, hoe beter. Zometeen, na 7 uur, Richard de Vetter hier op Center. We zullen er nog twee doen. Deze is van Galleon, So I Begin. En ook Duran Duran staat in de lijst, Save a Prayer. Wens je een fijne avond, veel plezier. Morgen een nieuwe uitzending van Twente Komt Thuis.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet is begonnen met de onderhandelingen met oppositiepartijen over de begroting. Pro-leider Jesse Klaver vreest dat het heel ingewikkeld gaat worden. Hij wil de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel, maar de VVD wil dat niet. De begroting moet voor het einde van deze maand klaar zijn. Boeren mogen in Twente niet meer met hun trekkers demonstreren op de snelweg. De politie, het OM en de burgemeesters in Twente willen het niet meer hebben nadat het vorige week misging in Brabant. Daar vielen door een aanrijding 2 doden in de file die was ontstaan door boeren op de snelweg. In Zeeland staat het water in het kanaal van Gent naar Terneuzen zo laag dat er misschien zoutwater ingepompt moet worden. Het is een noodoplossing, want het is slecht voor de natuur. Maar anders dreigt er schade aan de oevers en de dijken. De pompen zijn al klaargezet bij de sluis in Terneuzen, zegt Omroep Zeeland. En door de zonnige, droge zomer lijkt het een goed jaar te worden voor Nederlandse wijn. Het weer was precies goed, zeggen de wijnboeren. In het voorjaar nog genoeg regen om te groeien en daarna veel zon om te rijpen. In Frankrijk maken champagneboeren zich juist zorgen. Daar zijn de druiven misschien te zoet geworden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Hold Me Closer, Elton John en Britney Spears. Heel aparte combinatie.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, goedenavond, welkom bij de Twente FM Maandagavonddienst. Zoals bekend, jouw wekelijkse Escape from Reality. Alhoewel, misschien was het voor jou vandaag wel de return to reality, aangezien de scholen hier in de regio weer van start zijn gegaan. De vrije 6 weken zijn weer eens voorbijgevlogen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar vroeger leek dit wel eeuwen te duren. En tegenwoordig ligt aan de leeftijd, denk ik, 3 keer knippen met de ogen en het is voorbij. Als kind dacht je van, oh, de hele zomervakantie, dat gaat gigantisch lang duren en dat duurt ook heel lang. Maar die tijden zijn voorbij. Maar één ding is altijd weer even fijn om te horen van de mensen die voor kerst houden. Nog maar 123 dagen en dan is het weer kerst. Nu ik het net even over de scholen had. En er is natuurlijk weer een... we gaan weer naar school. Daar wordt weer heel veel aandacht aan besteed. En ik vind het altijd wel grappig, want zolang ik kinderen heb, dat is al 20, 25 jaar, hebben we het hierover. En dat is heel goed dat we erover hebben. Dat je een beetje uitkijkt 's morgens. Sowieso moet je dat doen, of het nou schooltijd is of niet. Rij een beetje rustig in de wijken. Let op je kinderen. Maar wat ik wel apart vind, is dat er elk jaar maar weer al zolang ik kinderen heb, wat ik al net zei, hoor ik van, breng je zoveel mogelijk de kinderen met de fiets naar school. Breng ze zoveel, ik heb er heel veel over gelezen en er wordt weer heel veel aandacht aan besteed op tv. Maar één vraag die ik heb, ik weet niet welke vraag jij hebt, maar die wordt nooit beantwoord. Er wordt alleen maar gezegd, kijk uit en wat kan je doen en fiets met ze mee, want dan wennen ze aan het verkeer en dat soort dingen. Maar ik heb één vraag die mij een beetje bezighoudt. Dat is van, maar waarom brengen mensen hun kinderen met de auto naar school? Ik denk dat het voor een gedeelte natuurlijk ook laksheid is. Ja, daar zitten mensen bij. Maar als ik naar mijn eigen keek, wij brachten de kinderen naar school en daarna reed je door naar je werk. Het was gewoon, je had gewoon eigenlijk niet veel tijd om dan weer helemaal terug te gaan. En dan, je brengt ze naar school en je gaat door. En ook met de terugweg. Dus er zit ook wel iets achter. Hè. Er wordt wel heel makkelijk gezegd van, doe het met de fiets. Ik denk dat het merendeel van de mensen het ook met de fiets wil. Als het kan, dan doe je dat. Maar soms kan het gewoon niet. En dat hoor ik eigenlijk nooit. Maar goed, wat ga ik deze 2 uurtjes doen in de avonddienst? Zometeen heb ik nog nieuws uit de regio. Want komend weekend staat Sportpark Groot Drienen opnieuw in het teken van de jaarlijkse Hengeloze kampioenschappen. Beter bekend als het Aries aftraptoernooi. En dit uur spreken we met Rita Prins van Tilburg hierover. Dan natuurlijk de 80-90-100 regeling. Een nummertje uit de 80's, de 90's en de Zero's. Met vanavond een wereldberoemde soundtrack die nummer 1 werd in Amerika, maar in Europa eigenlijk maar best matig scoorde. Dan ook nog heel speciaal het volgende uur. Dan spreek ik met Linde Teunissen over haar concept Friend Speed Daten. Daar hoor je straks alles over, 7:15 ongeveer. En natuurlijk 7:15, de man Robert Kremer is back met Twente Rocks. En dan hoor je alles over de Twentse evenementen van de komende week, die nog gewoon, waar nog kaartjes voor zijn. Oké, even genoeg gekletst. Lekker naar de muziek. Zometeen Tasman Archer en Sleeping Satellite. Maar allereerst deze hele fijne van Jaap Reesema en Pommelien Thijssen. Nu wij niet meer praten.
1: Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is de

0: een beetje een, ja, volgens mij een eendagsvlieg. Ashman Archer, Sleeping Satellite. En daarna hebben we er niet zo heel veel meer van gehoord. Maar goed, ze deed het leuk in ieder geval hiermee. Aangekomen met het overzicht van de evenementen van komende week in Twente. Die waarschijnlijk nog niet zijn uitverkocht. En waar je dus nog heel gezellig naartoe kan gaan. Onder de noemer Twente Rocks, aan de andere kant van de lijn. Robert Kremer, goedenavond.
1: Ja, hey, goedenavond, meneer De Vetter.
0: Oh, u heeft het weekend weer overleefd?
1: Ja, het was lekker weer. Het is nu wat minder. Maar ja, we hebben altijd wat te klagen.
0: Dat is altijd mooi. U had het vorige week, kon ik gisteren niet, want ik moest naar de FC Twente toe. Maar ben jij nog geweest naar de Houtmaart? Hadden we het nog over dat daar wat windjes stonden?
1: Nee. Ik was druk in de tuin aan het werk. Ach. Nee, de Houtmaart had inderdaad, ik zal straks de Houtmaart ook op.

0: samenwerking met Metropool. Zaterdag staan er Nana, Adjoa en Luton op het programma. En Nana is een singer-songwriter. Maakt een beetje poëtische songs. En dat is denk ik wel... het is een beetje rustig flow zitten, denk ik, in. Okay. En Luton is ook een zangeres, producer en singer-songwriter. En die doet haar muziek beweegt tussen elektronisch en akoestisch. En met aandacht voor sfeer en details. En dat is denk ik wel mooi in die... ze hebben daar een loods gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Dus als daar het een beetje donker begint te worden... geeft dat altijd wel een heel vet effect, moet ik zeggen.
1: Maar dat is wel mooi, hè? Ze zijn ook best wel... we weten niet... het gaat daar een keer stoppen. Daar hebben we het al vaker over gehad. Hè. Ze moeten daar weg van de gemeente Hengelo. Ja. Voor het eind van het jaar. Maar ik zag ook nog dat ergens in september... ze hebben wel heel veel activiteiten. Want dan is er ook nog een... voor de mensen die... misschien ben jij dat wel thuis. Van de spelers van Dungeons & Dragons. Dat is echt zo'n spel. Dat kan ook daar gespeeld worden in real life. Dus ze hebben heel veel activiteiten de laatste tijd. Ja. En dat is gewoon heel goed. Het is gewoon lekker buiten. Het is lekker weer nog, hè?
0: Ja, dat zeker. En ze hebben zich, zich dusdanig op de kaart gezet dat Hengelo er niet meer omheen kan. Dus gelukkig komt er een nieuwe bestemming voor Orgs.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Want het heeft toch wel een maatschappelijke functie. Het zet veel. Ja, er is altijd wel veel beweging naar Orgs. En dat is goed.
1: Ja.
0: En zo zijn er denk ik best wel veel meer culturele broedplaatsen in Twente. Die allemaal wel een beetje dezelfde insteek hebben. Gewoon, het is gratis. Goede flow, goede vibe. We zijn er zelf een aantal keer geweest. En ik ben wel liefhebber van Oogst, moet ik zeggen.
1: Nou, je geeft mensen ook wat te doen, hè? En zeker de jeugd, in plaats van... want er is al zoveel ellende dat er rottigheid wordt getrapt. Maar dit soort dingen zorgen er juist voor dat er ook verbroedering plaatsvindt. Dus het gebeurt ook gewoon, dat moeten we niet vergeten. Hè? Dus we zeggen het al vaker... We horen alleen maar de slechte dingen, maar er zijn zoveel mooie initiatieven waar gebruik van wordt gemaakt. Dat moeten we zeker niet vergeten.
0: Nee, dus dat is wel, wel bijzonder. Ja. Even kijken, dan gaan we naar zaterdag 22 augustus. Dus weer een zaterdag. Dat is Rico Mambo. En dat is echt wat voor jou, Richard.
1: Oeh.
0: Latin Salsa Miranca Fest.
1: Ik wist het wel. Toen je het zei, wist ik al. Oh, dit gaat weer iets meer dansen worden. Ja hoor.
0: Om 9 uur begint er een dansworkshop. En daarna kun je zelf de dansvloer op met DJ Latin Master en Johnny Latino.
1: Nou, hou de avond vrij. Hou het vrij. Ik haal je op.
0: Moet maar even kijken.
1: Gaat door. Dit,
0: volgens mij kan ik niet. Maar het is wel leuk als je er echt liefhebber van bent. Het is altijd wel een succes. Want ik weet zelf, wel eens vaker in Metropool geweest. Toen was de zaal gewoon vol. Dus dat zegt denk ik wel iets, dat het wel leeft in ieder geval. Dat is Rico Mambo.
1: Maar dat is goed, hè, want alleen op de dansvloer, dat is niks. Maar als het helemaal vol staat, dan gaat het wat makkelijker.
0: Ja, dat is waar. Dan val je ook minder op, hè.
1: Yep.
0: Ja. En dan gaan we weer naar zondag naar de Houtmaat. Dat is de DS Coverband. Ja, het zijn 6 muzikanten die komen uit Olst en Deventer. En die spelen 60s, 70s, 80s covers. Een beetje golden oldies. Gewoon lekkere rock en roll. Mm-hmm. En daarna is, ik kan het moeilijk uitspreken.
1: Oh.
0: ISLE. Isle. Ja, Isle.
1: Isle?
0: Ja, misschien wel op zijn Engels. Ja.
1: Isle, denk ik.
0: Haar naam is Lisa Lowe en Ariane de Wit. Die vormen dus eigenlijk deze band, wat moet ik zeggen. En ze gebruiken interactieve lichtinstallatie dat reageert op bewegingen op de stem van Lisa.
1: Okay.
0: En het is een filmisch Indisch duo. Ik moet zeggen, filmische indie duo. Dus ze maken een beetje indie muziek. Het is wel, wel relaxed, niet echt hard. En dat is in de Houtmaat.
1: Okay.
0: En dat is zondagmiddag. En dan maandag de 24e. Ja, dan is het ook jouw avondprogramma. Dan is Artist Afterglow. En dat zijn allemaal bands die een connectie hebben met het conservatorium. En we hebben denk ik ook...
1: Oh, dat zijn er veel.
0: Ja, wij zitten wel redelijk in de bands en we weten dat dat staan gewoon hele goede bands. En Twente heeft ook gewoon hele goede bands.
1: Zeker.
0: Bands in de staat is Torrance. En Torrance maakt alternative psychedelische rock. Mm-hmm. Stapelgek ken ik niet persoonlijk. Dat gaat de elektronische kant op. Plug Dan, die zijn momenteel ook behoorlijk aan de weg aan het timmeren.
1: Mm-hmm.
0: een beetje filosofisch Nederlandstalige teksten.

0: En dan heb je Merlijn de Wasmer. Dat is ook wel bijzonder, want Merlijn die, is momenteel met een huiskamerconcerttour bezig.
1: Oh.
0: 150 huiskamerconcerten binnen een relatief korte tijd. En zo bouwt hij een, ja, een fanbase op.
1: Had jij hem ook niet geboekt?
0: Wat zeg je?
1: Had jij hem ook niet geboekt? Of was hij
0: dan? Ja, hij komt een keer bij hier in huis. Ja, ja. Dat gaat wel bijzonder worden.
1: Wat
0: gaaf. Het is gewoon echt een hele goede muzikant.
1: Oké.
0: Okay. Dus hij komt uit Diepenheim.
1: Ach, hij is familie van een bekend iemand uit Diepen.
0: Ja, uit Diepen. André Manuel kennen we.
1: Ja.
0: Sinds kort.
1: Dan moet ik toch een klein beetje reclame maken. Kijk even naar onze luisterpagina, onze online luisterpagina. En daar staat een interview. We hebben een highlight. We hebben even een highlight gemaakt van ons gesprek. Hè, wat we hadden met André Manuel. En volgens mij staat hij dit weekend of volgend weekend of allebei de weekenden nog in Diepenheim met zijn show.
0: Ja, ik ga zelf de 29e.
1: Oké. Okay.
0: En dat is, we hebben dit weekend nog, dus 22e en 23e en de 21e en 22e.
1: Ja.
0: En de 28e en de 29e.
1: Oké. Okay.
0: Het gaat wel heel hard met Volksheil. De afgelopen weekend waren beide voorstellingen uitverkocht. Dus Volksheil, dat ik denk wel, hou je een beetje van theater. Het is alternatief. Ja, het is een beetje gek, het is anders. Ik denk wel dat het echt heel tof is om daar naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Ja, en dan gaan we terug naar Afterglow, want Annika staat er ook. En jij kent Annika, je hebt haar nog gesproken, geloof ik, hè?
1: Ik heb haar een paar maanden geleden, toen ze haar eerste single uitbracht, hebben een interview gehad, eerste single gedraaid en de tweede single gedraaid. En ze doet de laatste tijd ook veel samen met Luke en zijn band.
0: Nou, dat is...
1: Die staat daar niet, denk ik. Nee,
0: ik ken haar niet. Ik heb wel een aantal nummers van haar gehoord. Dat klinkt goed. Ja. Ze maakt Nederlandstalige house en pop.
1: Ja. Ja.
0: Ja, het is een beetje elektronisch, hè?
1: Het is een beetje elektronisch. En, dat is dan moeten mensen maar kiezen volgende week. Of Twente FM met de avonddienst. Of, we staan wel aan de kant van de artiesten, hè? Dus misschien dat je dan op je oortjes tussen de optredens door even gewoon Twente FM aan. Zullen we zo afspreken?
0: We kijken wel even. Komt goed. Dus dat was het van mijn kant.
1: Nou, bedankt voor weer een overzicht. En je had het net over Annika. Laten we maar gewoon ook even naar haar gaan luisteren. Dit is Annika met Horizon. Tot de volgende week, Robert.
0: Tot.

0: Uit Almelo, Annika met Horizon. Zometeen terug met de 80-90-100 regeling. Nummertje uit de 80s, de 90s en de Zero's. Met onder andere een wereldberoemde soundtrack die nummer 1 dus werd in Amerika. Maar in Europa maar matig scoorde. En daarvoor hoor je Narada Michael Walden en Gimme Gimme Gimme.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verhuurbedrijf aan de Seutersweg in Bentelo woedde een grote brand vandaag, waarbij veel rook vrijkwam en een deel van de gevel eruit werd geslagen. De brandweer schaalde groots op vanwege eerste berichten over brand bij een slagerij, maar het bleek een party-servicebedrijf te zijn. Niemand raakte gewond, al brandde de schuur wel grotendeels uit. Het Stiffestival vindt van 21 tot en met 28 augustus plaats in Twente tijdens de 22e editie. Artistiek directeur Daniel Roland liet weten dat het festival verder gaat dan kamermuziek, met uitstapjes naar de tango en werk van Muze en Ellen ten Damme. Ook klinkt nieuwe muziek van componist Peteris Vaskis. En Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met onderhoud aan de N36 bij de aansluiting met de N34 vlakbij Wittepaal en Ommen. Tot en met donderdag is de weg 3 nachten volledig afgesloten voor nieuw asfalt en een wegmarkering. Verkeer wordt dan omgeleid via de A37, N34, N348 en N35. En dat zal ongeveer 10 minuten extra reistijd kosten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. Tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. En het koelt dan af naar 13 graden. Morgenochtend ook weer bewolkt, eerst regenachtig. Later in de ochtend trek de regen weg.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Narada Michael Walden met Gimme Gimme Gimme. En hij was een zanger, maar hij was ook een producent. Hij heeft veel gedaan, deze meneer. Ja, de 80-90-100 regeling. Een nummertje uit de 80s, de 90s en de zeros. Achter elkaar in omgekeerde volgorde uit 2004. Unwritten van Natasha Bedingfield. En daarvoor Genesis uit 1991 met I Can't Dance. We beginnen met een nummer. Ja, ja, is het een eendagsvlieg? Ik heb meerdere nummers van hem die ik leuk vind. Maar dit was wel een grote. Ik heb het over John Parr. En die werd door de makers van de film St. Elmo's Fire gevraagd om een song voor te schrijven. En voor de mensen, mocht je het nou denken van St. Elmo's Fire. Ligt een beetje aan hoe oud je bent natuurlijk. Maar de film gaat over een groep vrienden die zojuist zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Georgetown. En die moeten dan beslissen wat ze willen doen met de rest van hun leven. Daar gaat de film over. En toen John werd gevraagd, John, om daar een nummer voor te schrijven. Ja, dan had hij wel een beetje moeite om zich in te leven en te verplaatsen in dat groepje jonge mensen. Aangezien hij zelf nooit echt had gestudeerd. Dus in plaats hiervan kon hij zich wel inleven door het verhaal van de Canadese rolstoelatleet Rick Hansen, wiens wereldwijde Men in Motion Tour aandacht vroeg voor ruggenmergletsel. En John die schreef de tekst over de wielen van Hansens rolstoel, maar hij hield het eigenlijk vaag genoeg zodat het ook nog bij de film kon passen. Hij wilde de track Men in Motion noemen, maar daar kwam het management van de film, die zei van, daar kom je niet mee weg. Dat gaan we niet doen, het wordt gewoon St. Elmo's Fire. Nou, uiteindelijk werd het zijn grootste hit met een eerste plaats in de Billboard chart in Amerika. En dat is, daar was het een grote hit. Maar in Amerika deed de plaat het een stuk minder. En toch kent iedereen deze plaat nog en is hij ook nog vaak te horen op de radio. Als we even kijken naar de top 40, 1985 hebben we het over. Toen kwam hij binnen in de top 40 op plekkie 38. Hij steeg door met als hoogste positie nummer 19. Dat is eigenlijk niet zo heel hoog. En verliet uiteindelijk al na 8 weken de top 40. En toch kent iedereen dit nummer. John Parr, St. Elmo's Fire uit 1985.

0: de 80-90-100 regeling uit de Zero's. Wat was dit? Natasha Bedingfield en Unwritten uit de 90s. Genesis, I Can Dance. En we begonnen mid jaren 80 met St. Elmo's Fire van John Parr. En daarmee aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, komend weekend staat Sportpark Grootdrienen in Hengelo... opnieuw in het teken van de jaarlijkse Hengeloze kampioenschappen. Beter bekend als het Aries... aftraptoernooi, oftewel AAT, verspreid over 2 speeldagen... strijden de Hengeloze voetbalverenigingen om de felbegeerde titel. En we spreken met Rita Prins van Tilburg over het toernooi... wat alweer een tijdje meedraait.
2: Ja, een aantal jaren terug zijn we begonnen met Aries aftraptoernooi... en toen steeds meer Hengeloze clubs zijn een beetje op hetzelfde niveau gaan voetballen... dat we dachten, hey, kunnen we er ook de Hengeloze kampioenschappen van maken? Dus dat hebben we een aantal jaren nu gedaan en dit jaar gewoon weer. Dus alle Hengeloze clubs nemen het tegen elkaar op in dinsdag in de poolfase... en dan zaterdag de finales en dan weten we wie Hengeloze kampioen is. We zijn met 6 en eigenlijk hebben we 8 teams in Hengelo en eentje... nog in Beckham. Maar we zijn met 6 teams dit jaar. Dus helaas past het bij een aantal ook niet in de voorbereiding weer. Dus dat is jammer. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Vanuit de jeugd wordt natuurlijk de academie voor Twente gedaan. Dus daarin wordt wel de samenwerking opgezocht. Maar goed, voor de seniorenvoetbal is het inderdaad. Hebben we nog steeds 8 clubs. En volgens mij iedere club speelt, heeft ook gewoon een eerste elftal en andere elftallen. Dus het loopt allemaal wel. Dus ik spreek alleen vanuit Juliana. Dus ik kan daar weinig over zeggen, zeg maar. Het is alleen bij ons, bij SV Juliana in Grootdrienen. En daar spelen we op alle velden die wij hebben, spelen wij op dinsdag en op zaterdag de wedstrijden.

0: Good old Cher. Good and old, moet ik zeggen. Met Belief. Zometeen ben ik terug en dan spreek ik met Linde Teunissen over haar concept Friend Speed Daten.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Het kabinet had vandaag de eerste gesprekken over de begroting met Ja 21 en Pro. Ja 21 vond dat een goed gesprek, Pro is minder positief. Volgens Klaver zijn de verschillen nog steeds enorm. RTL meldt dat het kabinet wel nadenkt over alternatieven voor de bezuinigingen op sociale zekerheid, iets wat Pro graag wil. In Israël heeft de extreemrechtse minister van Veiligheid opgeroepen om meer Palestijnen te doden in de Gazastrook. Hij had het over gerichte moorden, elke nacht 30 of 40, en zei: er wonen mensen in Gaza die het niet verdienen om te leven. Hij zei het in een podcast van een voormalige gijzelaar die dit weekend werd uitgezonden. En grote problemen bij de brand in de Ardennen. Vanuit Duitsland kunnen brandweerwagens er niet meer bij. Een Belgische brandweerauto crashte en blokkeert de enige toegangsweg, meldt de VRT. En door lage bewolking konden de blushelikopters niet de hele dag vliegen. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben het tweede groepsduel op het WK met 4-2 gewonnen van Australië. Oranje kwam met 2-0 voor door doelpunten van Jibby Jansen en Joosje Burg. Kort daarna maakte Australië de 2-1 en na rust werd het gelijk. Maar Nederland wist uiteindelijk toch te winnen. Nederland is regerend wereldkampioen. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt bij 12 tot 18 graden. Morgen vooral in het oosten eerst nog regen, daarna droger met wat zon en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Level 42, oftewel Mark King en de Zijnen met Running in the Family. Mark King en de Zijnen zijn regelmatig in deze omgeving te vinden. Elk jaar treden ze wel op in Metropool. Het zij in Hengelo, het zij in Enschede.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw eigen Twente FM. Ik heb tenminste een leuk uurtje nog voor je. Ik kijk nog even terug op het sportweekend. We gaan even kijken naar de eredivisie. En natuurlijk, kunnen niet omheen. Het einde van het EK atletiek was gisteren. En wat heeft Nederland weer goed gedaan? We waren nooit echt een atletiek land. We hadden soms sporadisch en soms ook nog toevallig hadden we wat medailles. Maar nu regent het eigenlijk medailles. Dus eigenlijk is het, we zijn een beetje verwend. We zijn een beetje volgens mij teleurgesteld als er brons wordt gehaald. En geen goud. Dat is toch iets heel anders dan waar we 20 jaar geleden stonden. Dan nog nieuws uit de regio. De armoede in Nederland helaas neemt toe. En ook in Enschede groeit de vraag naar hulp. Een voedselbank Enschede Haaksbergen is daarom steeds meer afhankelijk van de steun van inwoners en bedrijven en organisaties. En we spreken hier straks over met Koert van het Hof. Verder nog nieuws over het spelen. Ik had het er straks al even kort over. Dungeons & Dragons met een Hengeloos tintje. En zometeen, stay tuned, spreek ik met Linde Teunissen. En dan hoor je alles over haar concept Friend Speed Daten. En wat dit precies inhoudt. Voor zover is, heb ik nog twee fijne nummertjes klaarstaan. Paul Garrick zometeen met When You Walk In The Room. En dit is Cameron Whitcomb en Kingdom Of Fear.
1: Het begin van je week wordt net iets makkelijker met Richard de Vetter. Dit is de Avonddienst.

0: blijft toch ook wel tijdloos, hè? Paul Garrick, When You Walk in the Room. En daarvoor Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja, en Now for Something Completely Different. Ja, je kent het waarschijnlijk wel, het concept speeddaten. Dat als doel heeft om de liefde van je leven te vinden. Echter, er is ook friend speeddaten voor het vinden van nieuwe vriendschappen. En om hier wat meer over te weten te komen, spreek ik met initiatiefneemster Linde Teunissen. Hi Linde.
1: Ja, hoi.
0: Goeiedag, fijn dat je even tijd kon vrijmaken om over jouw bijzonder concept te praten. En voordat we dat gaan doen, allereerst, wie is Linde Teunissen precies?
1: Ik woon in Hengelo en ik ben 26 jaar. Ik ben dit eigenlijk vorig jaar begonnen, of ja, iets meer dan een jaartje geleden ongeveer. Zal ik al vertellen waarom? Of?
0: Ja, is dit, doe je dit ergens naast? Dit is niet, dit doe je erbij, zeg maar?
1: Ik was eerder was ik leerkracht. Maar nu ben ik daarmee gestopt om eigenlijk helemaal hierop te gaan focussen.
0: Oh, toch wel? Hoe kom je dan aan dit concept?
1: Ik ben het eigenlijk nu 1,5 jaar geleden ongeveer begonnen. Een beetje met het idee van het is best wel lastig om nieuwe mensen te ontmoeten wanneer je 20-jarig ongeveer bent. Mm-hmm. Want je komt natuurlijk van school af, van je studie, dan kom je op werk. En op dat moment stopt het eigenlijk met nieuwe mensen ontmoeten. En je hebt heel veel dating apps en speed date dingen voor relaties, maar niks voor vriendschappen eigenlijk. Dus zodoende kwam ik met het idee van ik ga het eens proberen voor vrienden.
0: Dat is op zich wel grappig, want het enige... Daar moest ik ook meteen aan denken toen ik jouw bericht las in de krant onder andere. Dat je dit ging doen. Of dat je dit al deed. Want ik ben zelf, ik zal geen piepje maken. Maar er zijn ook allerlei apps zoals bijvoorbeeld Fuck Tomorrow. Dat is een app, die ken je vast wel. In heel Nederland, ook in Enschede actief. En daar kun je gewoon, mensen sluiten zich daarop aan. En daar kun je gewoon spontaan iets doen. Van ik ga morgen een barbecue doen, wie komt?
1: Ja, precies.
0: Maar dat was het enige wat ik eigenlijk kende. Dus dit is dan toch iets anders, hè, eigenlijk?
1: Ja, het is wel echt iets anders, inderdaad. Het zijn echt evenementen eigenlijk die ik voor een bepaalde leeftijdsgroep organiseer. Ja. En daar kunnen mensen eigenlijk een kaartje voor kopen. En dan match ik die mensen eigenlijk aan elkaar op basis van interesses of van werk of hobby's. Ja, noem het maar op.
0: Dus we moeten wel van tevoren even wat informatie geven. Heb je dan een bepaald formulier of een aantal vragen?
1: Ja, precies. Zodra ze eigenlijk via de website een kaartje bij mij kopen, dan zitten daar een paar vragen bij. Ook niet heel veel, maar gewoon een beetje laagdrempelig, dat ik een beetje weet wie nou die persoon is en waar diegene ook blij van wordt natuurlijk. Anders is het vrij lastig om te matchen.
0: Ja, en nou had je het over leeftijd. Is dat belangrijk? Want ja, ik denk natuurlijk heb je ook vrienden van jezelfde leeftijd, maar... Het zou toch ook gewoon met een groot leeftijdsverschil. Is dat jouw ervaring? Dat je zegt van dat is toch wat moeilijker?
1: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik ben het meer begonnen voor mijn eigen leeftijdscategorie. 20 tot 30, 35 een beetje. Toen merkte ik dat er wat meer vraag kwam van kun je ook eens iets ouder? Dus ik heb een keertje tot 40 gedaan. En toen kwam eigenlijk nog steeds de vraag van, kun je ook nog ouder doen? Dus nu zodoende ga ik de 50-plus editie voor het eerst doen. Ja. Dus ik doe het wel een beetje in leeftijdscategorieën inderdaad, dat wel.
0: Dus dat heb je wel. En dan match het in ieder geval met elkaar. Had je het al over. Ja, iedereen kent natuurlijk het speeddaten. Heb je nou ook wel eens meegemaakt dat er toch mensen bij zijn die toch andere bedoelingen hebben erbij?
1: Ja, eigenlijk wel. Er is wel een keer iemand... ik heb wel gehoord dat er een paar mensen wel eens ook zijn gaan daten uiteindelijk daarna. Ja. Volgens mij is dat niet wat geworden hoor, maar ik heb het wel eens gehoord inderdaad.
0: Staat erin. Ik denk, want je moet wel dat woordje friend zien natuurlijk. Want ik moest ook even 3 keer lezen. Ik denk van, het is helemaal geen speed date. Het is echt iets anders.
1: Ja, en ze kwamen wel inderdaad, de mensen waar ik het nu over had, die kwamen wel echt om vrienden te maken, maar die vonden eigenlijk een andere hele leuke klik met elkaar. Dus ja, dat kan natuurlijk ook gewoon ontstaan. Maar het is wel echt puur voor vriendschappen inderdaad, of lekker netwerken, of dat is eigenlijk het idee erachter. Echt gewoon puur gezelligheid.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Wat ook belangrijk is, lijkt mij, de locaties uitzoeken. Je doet het op verschillende locaties, die regel je dan? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, heel verschillend. Meestal zoek ik zelf zeg maar de locaties en die bericht ik. Maar ik heb ook wel eens gehad dat er een locatie eigenlijk mij ging volgen op Instagram. En dat ze mij vroegen van, goh, is dit misschien leuk om bij ons te doen? Dus dat verschilt echt heel erg. En ik vind het ook wel heel leuk om dat af te wisselen. Om gewoon te kijken van, het is een leuke locatie, dat past goed. En ja, ook zelf eens op andere plekken te komen natuurlijk.
0: Ja, en let je dan ook op?

0: zo'n beetje uitbreiden. Ik ga binnenkort een keertje naar Leiden. Ik ben pas een keer in Deventer geweest. Dus het komt wel. Het gaat wel een beetje uit Twente ook, zeg maar. Maar ja, ik vind het in Twente ook nog steeds heel erg leuk om het daar gewoon te doen.
1: Ja, en je hebt een aantal dingen al volgens mij geregeld. Want ik zag onder andere Lily's Eetcafé voorbij komen in Hengelo. Wat een bijzonder mooie locatie is om dit te regelen.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Niet alleen om te eten, maar daarvoor was het ook een café. En daar kun je gewoon heel goed, goed zitten. Wat heb je op het, zeg maar, het menu staan qua locaties? Zijn er al wat dingen bekend? Lily's Eetcafé dan?
0: Ja, volgende week vrijdag is er nog. Nee, dat is aankomende vrijdag trouwens wel, excuus. Ja. Dan doe ik hem nog bij de Basiliek in Hengelo. Die is dan weer voor wat jongere leeftijd, dus 25 tot 35. Dan inderdaad Lily's Eetcafé, dat we dus de eerste keer 50 plus, dat is eind september.
1: Ja.
0: En begin oktober heb ik er nog eentje in Enschede staan en dan is nog eentje in Leiden.
1: Oké, dus Leiden, dat is eigenlijk weer, toch wel weer even helemaal aan de andere kant. 200 kilometer verder.
0: Precies. Ja, inderdaad. Het is heel iets anders. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
1: En hoe kwam je daar dan bij?
0: Ja, die hadden mij bericht of ik het een keertje bij hun wou komen doen. En goed, het was eigenlijk een hele leuke klik. Dus ik dacht, ik wil het gewoon proberen. Waarom ook niet? Ja.
1: Dat is altijd goed als mensen jou kunnen vinden. Dan betekent dat, lijkt mij tenminste, dat wat je doet, dat het toch impact heeft. En dat het leuk lijkt.
0: Ja, precies. Dat is wel de bedoeling, inderdaad. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
1: En krijg je ook een beetje nog feedback na afloop van als er mensen toch iets elkaar hebben gevonden? Wordt het nog, of ga je daar zelf achteraan? Of zijn er mensen die dat zelf terugkoppelen van was leuk?
0: Ja, ik heb best wel vaak mensen gehoord inderdaad. Of dat ik ze een keer tegenkom, of dat ze nog een keertje komen. Of via dat ze dat er best wat groepjes uit ontstaan zijn ook. Of ik weet er een kookclubje ergens ontstaan. Waar mensen gaan wel sporten met elkaar. Of die spreken elkaar gewoon één keer per maand. Of ook veel groepsapps inderdaad. Dat ze dan gewoon naar de groepsapp hebben van we gaan naar het terras vanavond, wie wilde mee?
1: Ja.
0: Dus er ontstaat wel van alles uit. Echt heel leuk.
1: Dus dan heb je gewoon je doel bereikt. Dat lijkt me toch ook het mooiste dat je ziet wat je zeg maar regelt. Dat daar iets uit voortkomt. Daar doe je het voor, lijkt me.
0: Ja, dat is echt super vet om dat te horen en te zien. En dat geeft wel een heel goed gevoel inderdaad. Ja. Ja.
1: En je krijgt gewoon, waar kunnen mensen, hoe kunnen ze inschrijven hiervoor? Waar kunnen ze jou vinden?
0: Via mijn website verkoop ik de tickets. Dat is www.friendspeeddaten. De streepje ertussen. Dus friends-speeddaten.com.
1: Ja.
0: Verder op Instagram gewoon friends-speeddaten. Daar deel ik ook alles op eigenlijk.
1: En dan komt het allemaal een beetje voor elkaar. In ieder geval voor alle leeftijden heb ik voorbij horen komen. Dus dat is geen probleem. Jij bent zelf ook die avond aanwezig, hè? Je doet dan een inleidend praatje.
0: Ja, klopt. Ik ben er altijd, eigenlijk tot nu toe bijna altijd bij aanwezig geweest. Ik vind het ook het leukste om dat gewoon te zien van hoe dat dan gaat uiteindelijk. Dus,
1: En dan op een gegeven moment is het wordt er nog nagekletst aan het einde en dan is het einde aan de avond.
0: Ja, eigenlijk wel. Er is inderdaad even een welkomstwoordje. Dan zijn er 6 rondes van 10 minuten. Nog even een pauze tussendoor. En aan het einde is vaak de ruimte om elkaar nog op te zoeken. Er worden vaak nummers uitgewisseld of groepsapps aangemaakt. Dus
1: En dat mag ook allemaal. Dat hoeft allemaal niet via jou te lopen. Mensen kunnen gewoon online met elkaar afspraken maken.
0: Ja, ik vind het juist leuk als ze het zelf doen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik geef het opstapje en dan mogen ze de rest zelf doen.
1: Ja, nee, dat is heel goed en heel duidelijk dat dat gewoon kan. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Dus.
0: Precies.
1: Mooi concept. We gaan je volgen en dan binnenkort eens kijken wat er allemaal uit is gekomen. Er staat veel op het programma, in ieder geval dit jaar nog. Dus heel veel succes daarmee.
0: Ja, dankjewel.
1: En bedankt dat je me even te woord wilde staan.
0: Yes, dankjewel. Fijne avond.

0: Mr. Big and To Be With You. En eigenlijk, ja, hadden we het daar eigenlijk over, hè? Met Linda zojuist om vrienden te ontmoeten. En aanstaande vrijdag is het zover in Lily's Eetcafé in Hengelo voor de 50-plussers, moet ik zeggen. Dus je moet er wel 50-plus zijn. Maar ja, ik ken die locatie, ga daarheen. Er hangt een hele positieve, mooie vibe. Linde is heel erg positief. En de eigenaar van Lily's Eetcafé, die zijn heel erg positief. Kan alleen maar goed aflopen. Zometeen gaan we door. Ik heb nog wat uit de regio nog wat nieuws. Maar ook ga ik nog even met de schuin oog kijken naar het afgelopen sportweekend. Naar de Eredivisie. En natuurlijk het EK Atletiek wat daar heeft plaatsgevonden.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verhuurbedrijf aan de Seutersweg in Bentelo woedde een grote brand vandaag, waarbij veel rook vrijkwam en een deel van de gevel eruit werd geslagen. De brandweer schaalde groots op vanwege eerste berichten over brand bij een slagerij, maar het bleek een party-servicebedrijf te zijn. Niemand raakte gewond, al brandde de schuur wel grotendeels uit. Het Stiftfestival vindt van 21 tot en met 28 augustus plaats in Twente tijdens de 22e editie. Artistiek directeur Daniel Roland liet weten dat het festival verder gaat dan kamermuziek, met uitstapjes naar de tango en werk van Muze en Ellen ten Damme. Ook klinkt nieuw muziek van componist Peteris Vaskis. En Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met onderhoud aan de N36... bij de aansluiting met de N34 vlakbij Wittepaal en Ommen. Tot en met donderdag is de weg 3 nachten volledig afgesloten voor nieuw asfalt en een wegmarkering. Verkeer wordt dan omgeleid via de A37, N34, N348 en N35. En dat zal ongeveer 10 minuten extra reistijd kosten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. Tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. En het koelt dan af naar 13 graden. Morgenochtend ook weer bewolkt. Eerst regenachtig. Later in de ochtend trekt de regen weg.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Dat was al afgelopen. Ik was dan nog net even op de wc. Dus dat moet ook gebeuren. Ik kan er ook niks aan doen. Moet gewoon gebeuren. Paul Hardcastle, don't waste my time. En daarmee aangekomen wederom bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, in de avonddienst hebben we natuurlijk altijd even wat informatie over de regio. En dit keer gaat het over de armoede in Nederland. Want ja, ik had daar straks al even over. Maar ook dat neemt toe. Maar ook in Enschede groeit de vraag naar hulp. Voedselbank Enschede Haaksbergen is daarom steeds meer afhankelijk van de steun van inwoners. Op 12 september dan houdt Albert Heijn opnieuw een inzamelactie voor de voedselbanken. En voor de inzamelactie in de Albert Heijn winkels in Enschede en Haaksbergen zoekt de voedselbank nog vrijwilligers en organisaties die dan even willen helpen met het inzamelen van producten. Je kan je aanmelden als actievrijwilliger bij Mirjam Wieringa op mirjam.wieringa@wbeh.nl of bij Cor Versteeg. En wij spraken daar nog even over met Koert van het Hof.
2: We zijn de voedselbank Enschede Haaksbergen, dus inderdaad gevestigd in Enschede aan Haaksbergenstraat met een mooie supermarkt. En in Haaksbergen hebben we een uitgiftepunt. En wat je al bij je introductie zei, aantal mensen in armoede stijgt nog steeds. Dat is landelijk zo, maar ook zeker in Enschede en Haaksbergen. Om een idee te geven, in ruim anderhalf jaar tijd is het aantal huishoudens waar wij voedsel tijdelijk aan uitgeven om ze te helpen, is 35% gestegen. En daarvoor hebben wij natuurlijk voedsel nodig. We zijn een non-profit organisatie. We doen alles op vrijwillige basis. Dus we zijn afhankelijk van giften, donaties en producten. En die krijgen we ook gelukkig veel en vaak. Maar met name zeg maar, de lokale acties, de inzamelacties in supermarkten zijn ook heel erg nodig om gewoon een goed aanbod van gezond voedsel te kunnen aanbieden aan de klanten. En daarvoor werken Voedselbank Nederland ook met een aantal retailorganisaties, supermarkten samen. En op 12 september hebben ze een actie gepland met de Albert Heijn winkels in Nederland en ook in Enschede. En daar zoeken wij nog vrijwilligers voor. Nou, ze kunnen zich melden bij de Voedselbank Enschede Haaksbergen als ze het telefoonnummer niet kunnen onthouden. Er zijn twee collega's, Mirjam Wieringa, die het organiseert, of Cor Versteeg. Als je gewoon de voedselbank in Enschede Haaksbergen belt of mailt, dan kom je uiteindelijk bij hen uit, inderdaad. En kun je je opgeven als persoon. Maar we vinden het ook heel leuk om bedrijven of organisaties of teams met elkaar te laten samenwerken. We weten ook dat het best stimulerend werkt om te kijken van nou, hoeveel kunnen wij inderdaad ophalen in onze winkel.

Skeleton Crew. I just died in your arms tonight. Je luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Ik heb even het volgende voor je. Heb je altijd al eens Dungeons & Dragons willen spelen, maar ja, geen idee waar je moet beginnen? Op zondag 13 september kun je bij Broedplaats Oogst in Hengelo aanschuiven voor een nieuw avontuur van Hengeloren. Dit keer draait alles om een mysterieuze diefstal bij Stork. En in het verhaal is een belangrijk onderdeel van de fabriek verdwenen, het Hart van Zuid. Aan de spelers die de taak om uit te zoeken wie hierachter zit, hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren en natuurlijk hoe het onderdeel terugkomt. Ja, hoe dat avontuur afloopt, dat ligt niet vast. Ik weet niet of je een gamer bent, maar bij Dungeons & Dragons bepaal je samen het verhaal en beslist een worp met de dobbelsteen regelmatig of iets lukt. Ervaring is tijdens deze speciale sessie niet nodig. De spelleiders mogen tijdens het spelen alles uitleggen en hoe alles werkt. En alle materialen die liggen klaar. Je hoeft dus alleen maar wat fantasie mee te nemen. Bij iedere groep zit een dungeon master die het verhaal vertelt en daarbij de wereld beschrijft en de personages die onderweg opduiken. De deelnemers bepalen vervolgens zelf hoe hun eigen personage reageert. Het Dungeons & Dragons avontuur vindt dus plaats op zondag 13 september van 12:30 tot 18:00 bij Broedplaats Oogst in Hengelo. Meedoen kost €10 en de minimumleeftijd is 15 jaar. Aanmelden doe je op hengeloren.nl. Hengeloren.nl. Zometeen nog even een overzicht van de sport. Ja, we hadden het over Dungeons & Dragons. Laten we dan ook gewoon even iets draaien van Imagine Dragons. Dit is Thunder.

0: remmen en the moment remmen.
1: Altijd een beetje remmen. Of soms moet je gas geven. Ja, kijk nog even terug naar het sportweekend. Ach, wat was het mooi, hè? Het succesvolste EK-atletiek ooit. Met goud en brons op de estafette nog gisteravond. De Nederlandse estafettevrouwen die hebben zondagavond voor de derde keer op rij de Europese titel veroverd op de 4x400 meter. De mannen pakten op hetzelfde onderdeel brons. En Nederland eindigde de EK-atletiek in Birmingham daardoor met 14 medailles. En dat is een nieuw record. Alle Nederlandse medailles op de EK-atletiek gingen naar 5 keer goud. Jessica Schilder met kogelstoten. Jorinde van Klinken met de discuswerpen. Stefan Nillissen op de 1500 meter, heb je dat gezien? De laatste meters pakt hij ze gewoon. Lag hij nog volgens mij 4e en toen won hij gewoon. Nadine Visser op de 100 meter hoorde. En natuurlijk de 4x400 meter vrouwen. Dan hadden we 3 keer zilver. Maureen Koster op de 10.000 meter. En wederom Jorinde van Klinken, kogelstoten. En Emma Oosterwegen op de zevenkamp. En dan 6 keer brons. Ik zat erbij bij de naam. Femke Broeders Bol natuurlijk op de 800 meter. Jonas Pfeifers op de 400 meter. Sophie Dokter op de zevenkamp. Lieke Klaver op de 400 meter. En dan de 4x400 gemengde estafetteploeg. En de 4x400 meter mannen. 14 medailles. En als we dan kijken naar al de jaren hiervoor dat het EK heeft plaatsgevonden, dan zie je dat we in de jaren 60, 70, 80, 90 hadden ze een keer een bronzen plakje, een zilveren plakje. We hebben een keertje goud gehad. Maar vanaf 2006, toen ging het in 1 keer lopen. Toen haalden we 3 plakken. En 4 jaar later ook weer 3. En daarna 6 en 6 en 7. En het ging alleen maar meer. 2 jaar geleden 12 plakken en nu 14. Dus ik weet niet wat we als klein landje doen met atletiek. Maar het werpt zijn vruchten af. Wat toch zijn vruchten afwerpt, we gaan even naar de voetbal. Dan kijken we even naar Heracles. Die speelde natuurlijk aan het begin van het weekend tegen Den Bosch. Wonnen thuis met 3-2. En aangezien ze vorige week ook al hadden gewonnen met 3-4 bij VVV, staan ze met 6 punten bovenaan. Samen met MVV, die hebben ook 6 punten. Maar Heracles staat bovenaan. Dus die hebben echt een verdraaid goede start. Dan, dat kan je iets minder zeggen van de grote broer uit Enschede, FC Twente. Eerste wedstrijd verloren van bij Heerenveen. Dus de tweede wedstrijd thuis tegen PEC Zwolle moest er gewonnen worden. En dat deden ze ondanks dat ze met 0-1 achterkwamen. Kwamen ze voor rust al op 1-1. En daarna, het was eigenlijk, ze controleerden de wedstrijd. Het was een foutje van Prupper. Eigenlijk als je gaat kijken, werd hij wel in de rug geduwd. Kun je twijfels over hebben. Maar goed, 0-1 voor Zwolle. Maar Twente controleerde de wedstrijd en maakte er 3-1 van. Wat wel heel apart is, ik vind altijd walk the talk. Ja, het blijft een beetje vreemd wat de trainer doet. Want in principe is Sam Lammers derde spits. Daar is er heel veel over gezegd. Nee, hij was derde spits. Maar gisteren was hij in 1 keer toch tweede spits. Hij kwam erin voor Weghorst en niet Vennegoor of Hesselink. Die bleef op het bankje. Hij kwam erin, scoorde nog bijna. Stond een minuut in en schoof de bal net langs de paal. Maar op dit moment heeft Twente 3 puntjes, staan 11e. De koploper in de Eredivisie, dat zijn er 2. AZ met 6 punten. En FC Groningen die haalde ook de volle 6 punten. Volgende week gaat het verder. En deze week gaat het al verder voor FC Twente. Aanstaande donderdag spelen ze natuurlijk tegen Karabach voor de Conference League. 2 wedstrijden. Als ze daar als winnaar uitkomen, dan hebben ze in ieder geval weer 6 wedstrijdjes in Europa. Laten we hopen. Die punten kunnen we goed gebruiken. Dit was de avonddienst. Het zit er weer op. Volgende week ben ik er weer tussen 7 en 9 op de maandagavond. En ik sluit af met Huey Lewis en de News en Hip to be Square.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
11: Want we will live in de brouwerie.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week de Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het sproeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. Honderden inwoners die zaterdag hun dorp in het oosten van België moesten verlaten door de grote brand, mogen weer naar huis. De hulpdiensten zeggen dat het gebied veilig genoeg is. Op andere plekken is het vuur nog niet onder controle. De brandweer kan niet alle gebieden goed bereiken. Het kabinet denkt na over een alternatief voor de omstreden bezuinigingen op de WW en arbeidsongeschiktheid, meldt RTL Nieuws. Pro wil dat graag en het kabinet kan hun steun goed gebruiken om de begroting erdoor te krijgen. Anders zijn ze afhankelijk van Ja 21 en de SGP. En zodra grote artiesten een nieuw album uitbrengen, vallen er meer verkeersdoden, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze keken onder andere naar releases van Taylor Swift, Bad Bunny en Kendrick Lamar. Op die dagen waren er meer dodelijke ongelukken, waarschijnlijk doordat automobilisten de nieuwe muziek opzochten op hun telefoon. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verhuurbedrijf aan de Seutersweg in Bentelo woedde een grote brand vandaag, waarbij veel rook vrijkwam en een deel van de gevel eruit werd geslagen. De brandweer schaalde groots op vanwege eerste berichten over brand bij een slagerij, maar het bleek een party-servicebedrijf te zijn. Niemand raakte gewond, al brandde de schuur wel grotendeels uit. Het Stiftfestival vindt van 21 tot en met 28 augustus plaats in Twente tijdens de 22e editie. Artistiek directeur Daniel Roland liet weten dat het festival verder gaat dan kamermuziek, met uitstapjes naar de tango en werk van Muze en Ellen ten Damme. Ook klinkt nieuw muziek van componist Peteris Vaskis. En Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met onderhoud aan de N36 bij de aansluiting met de N34 vlakbij Wittepaal en Ommen. Tot en met donderdag is de weg 3 nachten volledig afgesloten voor nieuw asfalt en een wegmarkering. Verkeer wordt dan omgeleid via de A37, N34, N348 en N35. En dat zal ongeveer 10 minuten extra reistijd kosten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. Tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. En het koelt dan af naar 13 graden. Morgenochtend ook weer bewolkt, eerst regenachtig. Later in de ochtend trekt de regen weg.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.bouwmeesters.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
6: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
6: De schaduwmakers uit het oosten.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaithaal. Premier Jetten heeft de eerste gesprekken over de begroting gevoerd met de oppositie zonder minister van Financiën Heijnen erbij. Die praat pas mee als het over de geldtechnische kant gaat. Heijnen kreeg tijdens de formatie het verwijt dat hij de onderhandelingen vertraagde met zijn starre houding. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. Tuinbouwers in het Delfland mogen weer even sproeien deze week. 2 weken lang was dat verboden, maar juist door die stevige maatregelen mogen ze nu 3 nachten hun gang gaan. Ook fabrieken en de gemeente mogen weer water uit de sloot halen. Maar de droogte is nog niet voorbij. Het water in de Rijn blijft historisch laag. En goed nieuws voor fans van de musical Soldaat van Oranje. Delen van het decor worden geveld, meldt Omroep West. Er zit van alles bij, van theaterstoelen tot een telefooncel uit de show. En zelfs een Bentley-replica gaat onder de hamer. Volgens de veilingmeester is vooral die telefooncel erg gewild, omdat het iets nostalgisch heeft. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en is het bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
11: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Bij een verhuurbedrijf aan de Seutersweg in Bentelo woedde een grote brand vandaag, waarbij veel rook vrijkwam en een deel van de gevel eruit werd geslagen. De brandweer schaalde groots op vanwege eerste berichten over brand bij een slagerij, maar het bleek een party-servicebedrijf te zijn. Niemand raakte gewond, al brandde de schuur wel grotendeels uit. Het Stiftfestival vindt van 21 tot en met 28 augustus plaats in Twente, tijdens de 22e editie. Artistiek directeur Daniel Roland liet weten dat het festival verder gaat dan kamermuziek, met uitstapjes naar de tango en werk van Muze en Ellen ten Damme. Ook klinkt nieuw muziek van componist Peteris Vaskis. En Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met onderhoud aan de N36... bij de aansluiting met de N34 vlakbij Wittepaal en Ommen. Tot en met donderdag is de weg 3 nachten volledig afgesloten voor nieuw asfalt en een wegmarkering. Verkeer wordt dan omgeleid via de A37, N34, N348 en N35. En dat zal ongeveer 10 minuten extra reistijd kosten. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond en vannacht zijn er eerst opklaringen, maar neemt in de loop van de nacht de bewolking toe. Tegen de ochtend volgt vanuit het westen regen. En het koelt dan af naar 13 graden. Morgenochtend ook weer bewolkt, eerst regenachtig. Later in de ochtend trekt de regen weg.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will leven in de brouwerie.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister me niet. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote verhoort. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een groep boeren heeft vanavond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. In Delft is een auto door een muur van een parkeergarage gereden, meldt Omroep West. Daarna hing die met zijn neus in de lucht op de eerste verdieping in een winkelcentrum. De bestuurder raakte bij het ongeluk gewond en moest naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de auto daarna weer naar binnen getrokken. En ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantchum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant, aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. De FIFA heeft een Franse topman ontslagen. Volgens het Britse Sky News zou dat zijn omdat hij kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om aandelen te verkopen voor het WK voetbal. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. Veel voetbalbonden hadden kritiek op de plannen van Infantino. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. En kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat uit de oorlog gevonden. Die lag op een grasveld naast de opvang. Ze kwamen het vertellen aan de leiding en die heeft meteen de politie gebeld. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald en ergens op de hei onschadelijk gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Medewerkers van het waterschap in Brabant zijn bedreigd door boeren, schrijft BN De Stem. Toezichthouders werden vorige week door Omroep Brabant gefilmd tijdens hun werk. Er was te zien hoe ze controleren of iedereen zich houdt aan het spoeiverbod. Maar daardoor werd bekend hoe ze heten en kregen ze persoonlijke bedreigingen. De bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En door de lage waterstanden en het warme weer van de afgelopen tijd worden veel watervogels ziek, meldt RTV Utrecht. De vogelopvang waarschuwt voor een uitbraak van botulisme. Ze roepen mensen die dode of zieke vogels of eenden vinden op om de dierenambulance te bellen en ze vooral niet zelf aan te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.